0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukte hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. Let's go.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt $1 miljard uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen. Dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen, net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden, in Limburg kan het 29 graden worden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan dan ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm.

0: die knakworstjes en hoedels en soep.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie. Van de Bron.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh.
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Even boy.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: HSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Het Veronica Weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: het een tikkie anders doet.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Rod Stewart en Tina Turner.
1: I love the smell of coffee in the morning.
2: Smells like victory.
0: It takes two and it takes two to tango. Een hele goede morgen. Goed dat je erbij bent. Jouw zaterdag start net wat even lekkerder. Hier bij Veronica. Een goede morgen, 25 juli.
3: Radio Veronica
0: is hier. En ook Donna Summer is hier. This time I know it's for real.

0: En zoetsappige start van je zaterdag. Zaterdag 25 juli.
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: En op het klokje zie ik dat het 1, 2, precies 12 over 7 is. Goedemorgen, hoe hang je erbij? Ik ben vandaag echt snel tevreden. Ik heb gelukkig een bakje koffie door mijn mik, want ik weet niet hoe ik het anders volhou. Ik heb een kleintje en die is elke 2 uur wakker. Elke 2 uur. Nou, je kan op zich wel uitrekenen hoeveel ik heb geslapen, want het betekent niet als je dan elke 2 uur wakker bent dat je dan ook daarna meteen kan slapen. Nee, dat is helaas niet zo. Dus ik ben trots op mezelf. Ik heb schoon ondergoed aan en ik heb mijn tanden gepoetst. En daarmee is ook echt alles gezegd. Het is echt drama. Maar hey, ik sta er. Dus ik heb wel zoiets van... Ja, dankjewel. Moet je even applaudisseren. Toch? Je mag voor geapplaudisseerd worden. Ik ben benieuwd, waar ben jij trots op? Het is toch al wel iets over 7. Het mag iets groots zijn, iets kleins, het maakt me niet uit. Dat je ook blij bent dat je in bed uit bent. Of dat je blij bent dat je nu al de vaatwasser hebt gedaan. De hond hebt uitgelaten. Waar ben je trots op? Laat het even weten. Dan ga ik zo heel theatraal voor jou applaudisseren. Dat doe ik graag. Vandaag, ik ben hier tot 10 uur. Moedermafia kwestie heb ik. Ik wil zo even iets met je overleggen. Hoe maak je nou kans op 2 tickets voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026? Dat is een hele mond vol. Maar dat is wel wat het is. Een ethisch nederpop battle bij Kill Your Darlings heb ik. En ook wat extra motivatie. Mocht jij nou toch ook een beetje een pittige, moeilijke start hebben op de zaterdag. Goeie muziek is natuurlijk altijd hier bij Veronica. Journey, Don't Stop Believing, extra motivatie, Amy Winehouse Queen. Maar eerst de nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know It All.

Het is het gekste wat we hebben. Het is het moeilijkste wat we hebben. Maar ook het beste wat we kunnen doen als mens. Elkaar lief hebben. Crazy Little Thing Called Love van Queenie bij Veronica. Ja, het is een album waar ik erg van te spreken ben. Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. En de stem van die 82-jarige Mick Jagger. Dat is gewoon echt insane. Die stem is nog steeds zo goed. Er staan heel veel nieuwe nummers natuurlijk op dat nieuwe album. En ook twee covers, waaronder deze.

0: Even wat motivatie in de muzikale vorm. Journey en Don't Stop Believing. Karel Ebt is een barbecue weer. Nou, dat vertel ik je zo. En George Michael komt eraan met Fast Love.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Veronica Weerbericht.
0: Goedemorgen, vanochtend schijnt de zon volop en wordt het al snel warmer. Het is ook echt prachtig als je naar buiten gaat, in ieder geval bij Amsterdam. Hele mooie, strakke blauwe lucht. Vanmiddag wordt het volop zomers met veel zon en weinig wind. 23 tot 29 graden. Dus ja, Karel, ik zou die barbecue aanslingeren vanavond.
5: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu,
5: Lisanne Bronckhorst. Met

0: Monsters and Men en Little Talks. Waar zijn we trots op? Dat mag iets heel groots zijn, mag iets kleins zijn. Ik geloof dat dat altijd zit in de kleine dingen in het leven. Maar een klopje op je schouder, een compliment of zelfs applaus kan jouw dag maken. Ik ben redelijk complimenteus opgevoed. Maar dan ook alleen als ik iets vind, weet je wel. Maar ik heb wel het gevoel dat je de wereld iets positiever achter kan laten op momenten dat je gewoon positieve energie naar buiten straalt. Zo bijvoorbeeld ben ik trots dat ik weer energiek hier sta na intense nacht met een kleine. Maar heel eerlijk jongens, dit maakt toch alles goed. Ja, ik neem regelmatig dingetjes op van mijn kleine jongen Benjamin. En dit is hem, gewoon lekker schaterlachen. En dan vergeet je weer even die lekkere nacht. Wij zijn nog meer trots op Ruud van Niele. Hij zegt, goedemorgen moeders, ben er weer. Nog 95 kilometer en dan heb ik weer weekend. Dus ik ben trots dat ik de week heb afgemaakt. Ook Silke is er, ook aan het werk. Jongens, wat hebben we veel hardwerkende mensen hier. Staat te werken in de bakkerij, vroeg uit de veren. Lekker naar Veronica aan het luisteren. En dan is het alweer bijna weekend. En zo is het maar net. Ja, dan mag geapplaudisseerd worden voor. Lekker bezig Ruud, lekker bezig Silke. Ook Alexander is aan het werk. We zitten in de trein van Zwolle naar Lelystad om de laatste dag van de week te werken. In de Torenkraan. Dag 6 is het alweer. Oh jongens. Ja, lekker bezig, lekker bezig. Even kijken, een oud klasgenoot van mij, die luistert ook. Dat vind ik superleuk. Hey Patrick, wat leuk dat je luistert, kerel.
1: Lisanne, goedemorgen. Patrick uit Oude Water hier. Misschien ken je me nog ergens van. Ik ben trots dat ik stipt om 4 uur ben vertrokken vanmorgen onderweg naar Wenen.
0: Dat is ook wel iets om te applaudisseren, hoor. 4 uur stipt. En leuk dat je luistert, Patrick. Vind ik echt heel gezellig. Zat ik heel vaak in de tekenklas. Goeie vriend van mij was dat vroeger. Leuk. Lena, fijn wakker worden met Veronica en het weekend beginnen. En, wel iets heel belangrijk, we moeten dit heel even iets

sorry, als iemand jarig is, dan wil ik dat toch heel even in een mooi jasje steken. Gefeliciteerd, Lena. Leuk dat je luistert naar Veronica. Het beste adres voor goede muzikale koffie, adrenaline gezelligheid en natuurlijk de beste platen ooit gemaakt. Wild Cherry hoor je zo, play that funky music. Maar eerst U2 in Sunday Bloody Sunday.

0: Is ja. Het echt serieus?
1: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches on the look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. AH Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit, daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Jezus, lekker toch?
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: En 24K Magic bij Veronica. En daarvoor nog Smooth van Michael Jackson. Ik kreeg net een appje van Joop. En ja, het is echt heel erg. Hij appt: ik verstond vroeger altijd Annie, Are You Walking? En ik zit gewoon op te zoeken op internet. Zegt hij wat anders dan? Annie, you walking? Annie, you walking? Are you walking? Are you walking, Annie? Annie, you walking? Are you walking? Annie, you walking?
1: Veronica, Lisanne Bronckhorst.
0: Ik heb het even opgezocht. Nee, dat is niet het geval inderdaad, Joop. Annie, are you okay? En ik heb tot aan, nou ja, tot nu, tot mijn 32e levensjaar heb ik altijd gezongen: Annie, are you walking? Are you walking, Annie? Annie, are you okay? Okay, nou, die bubbel is in ieder geval nu gebarsten. Dankjewel, Joop. Bedankt voor dit confronterende moment. I love it. Goedemorgen, Radio Veronica, 25 juli, 13 over 8. We zitten lekker in de slaapkamermuziek met Dan Hartman, I Can Dream About You. En Golden Earring, I Can Sleep Without You, hoor je ook zo. En dat bracht mij een beetje bij nachtmerries en dromen. Zijn er nou bepaalde dromen of nachtmerries die je zou echt zijn bijgebleven? Misschien wel in je jeugd, of in je volwassen leven natuurlijk, dat kan ook. Ik heb als kind altijd een beetje dezelfde nachtmerrie gehad. Het Monster van Todd was een Nederlandse film. En het was dan een man die met volle maan veranderde in een doodeng monster. En die begon dan gewoon iedereen af te slachten. En dit keek ik toen ik 6 was bij een vriendinnetje. Ja, mijn moeder had dat nooit opgezet. Maar ja, als je dan bij iemand anders in huis bent, dan heb je niet zoveel invloed op. Ik heb hier echt serieuze nachtmerries van gehad. Elke avond weer. Maar ja, die dromen lijken soms zo echt dat het gewoon wakker worden met zweet en tranen in je ogen. Hoe zit dat bij jou? Iets vergelijkbaars meegemaakt, dromen, nachtmerries die je wel met me wilt delen. Ik ben heel benieuwd. Laat maar weten via de app. Die staat helemaal wijd open. 1 is hartstikke gratis. Golden Earring, zoals beloofd.

sausje met Beyoncé. Tekst is Hold'em. Terugkerende dromen of nachtmerries. Ja, je kan het echt beleven alsof het echt is gebeurd. Alsof je er echt helemaal in zit. Ja, en met zo'n gevoel wakker worden of dat je dag starten, dat kan nog best wel invloed hebben op de dag. Zo zegt Nat dat haar jeugdtrauma haar wel wat wilde vertellen. Ik hoor een licht trauma hier. Als kind, in haar droom, gingen ze dan boodschappen doen. En toen werd ze werd ze achtergelaten in de auto. Oh, dat is echt heel sneu. Dus dan ga je ouders de auto uit en dan zit je daar in die kinderstoel. En dan is er niemand die om je geeft of aan je denkt. Dit vraagt misschien wel om een goed gesprek. Bjorn zegt het kietelmonster. Dat maakte mij elke nacht wakker, want dat zat achter mij. En als ik ergens niet tegen kan, dan is het kietelen wel. Merel die droomt regelmatig over andere mannen dan haar partner. Ook dat kan. Ja, ze zeggen de meeste dromen zijn bedrog. Maar ik weet niet of dromen je echt wat willen vertellen. Anders, inderdaad, zou ik ook wel in de pinarie komen. Want ja, af en toe droom ik toch over iets anders. Pieter die zegt, ik kiet op mijn 10e met een nachtlampje. Ook dat mag er helemaal zijn, Pieter. Nee, ik ook. Mocht je het zeker willen weten, jezelf even knijpen. Wakker knijpen. Ja, je bent wakker. Ja, het is zaterdag. Ja, het is 8:30. En alles is goed in je veilige havens hier bij Veronica. Met Dan Hartman en I Can Dream About You.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Veronica Weerbericht.
4: Ik zou zeggen, pak die zonnebril maar uit je kast hoor, want hij kan op. Vanochtend schijnt de zon volop en wordt het al snel warmer. Het is ook echt prachtig strak blauw. Vanmiddag wordt het ook volop zomers met heel veel zon en weinig wind. Het wordt zo'n 23 tot 29 graden.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu,
5: Lisanne Bronckhorst.

0: aan te zetten. Goede muziek, leuke sferen, maar ook hele leuke prijzen. Het is volop zomer, dat merk je natuurlijk aan alles. En dat merk je ook bij ons bij Veronica. Zo is Frankie van der Lennen te horen in de ochtend voor Ekdom. En neemt Niek van den Brug het stokje over van Wout en Frank in de middag. Ja, en bij Niek van 4 tot 7 is er een hele mooie prijs te winnen. Tenminste, als je van Formule 1 houdt. Vanaf maandag hoor je een vraag bij Niek. En het antwoord daarop is een cijfer van 0 tot 9. Nou, verzamel deze cijfers en kraak op vrijdag live de code van de F1-koffer. Gaat die open? Dan win je 2 tickets voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.
1: Let's do it.
0: Ik bedoel maar. Let's do it. Gewoon 2 tickets. Vlucht, alles inbegrepen. Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026 van de Formule 1. Ja, het is een mond vol. Ik begin er een beetje van te stotteren. Maar dit wil je. Dus luister naar de middagshow bij Niek.

en appt: top, ik ga luisteren. Wanneer is dit weekend van de Formule 1 in Singapore? Ik heb het even voor je opgezocht, want dat stond er niet goed bij. Het tweede weekend van oktober. Dus hou dat weekend vrij en luister lekker in de middag naar Niek. Maak je dus kans.

The Pointer Sisters en Fire. Ik probeer steeds meer dingen te delen op mijn Instagram-account. Mocht je dat nou leuk vinden, Lisanne.Bronkhorst, vind je eigenlijk alles wat ik doe in mijn dagelijks leven, maar ook hier bij Veronica. Zo wilde ik net van het toilet, echt heel nodig. Ik heb gewoon een sprintje getrokken. Weet je hoe ver ik moet lopen om naar het toilet hier te gaan? Nou ja, je ziet het dus in mijn Instagram-stories. Mocht je het leuk vinden, open, check en beoordeel zelf.

0: Fluitend jouw ochtend in, Nick Kershaw en The Riddle. Een Nederpop battle uit de jaren 80, die gaat zo beginnen. Ik heb hem voor je klaarstaan, twee grote parels en er mag er maar één blijven. De grote vraag is, welke parel kill je? We spelen het zo en deze hoor je over een paar minuten.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: Nike anders doet.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16 euro.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Tot het bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen, maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. Het wordt 23 tot 29 graden.
10: Dan nog het van Radio Veronica. Verkeer, er zijn 4 vertragingen gemeld. En die vind je op de A1 richting Ostenbroek tussen de Lutte en Nederlandse grens 7 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. De A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. De oprit is daar afgesloten, 5 minuten. En de laatste op de A37 richting Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland 7 minuten vertraging.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana.

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Ja?
6: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: and sisters are doing it for themselves. Het moment dat jij bepaalt, jij hebt het voor het zeggen. Are you ready to kill some darlings?
1: Kill. Kill your darlings.
0: Ik heb twee echte ethische plaatjes die de charts bestegen voor je klaarstaan. Alle twee geweldige posities hebben ze ooit behaald in de top 40, nummer 1 en 4 destijds. Dit is een echte nederpop battle. En het is helemaal aan jou om te bepalen welke parel je kilt. Ze staan tegenover elkaar. Ik ga je aan jou laten horen. App even door welke plaat je gekild wil hebben. Mag ook een spraakmemo zijn, want misschien ben je aan het rijden. Safety first. Maar ik ben gewoon heel benieuwd, want ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Kies je deze?

En ik wil weten welke je kilt. Laat het maar even weten in appje en spraak met me. Alles is welkom. Goede doel van België. Of de bom van Doe Maar. App het door.

moment om te stemmen. Kill je België van het goede doel of de bom van Doe Maar. Ik krijg heel veel appjes binnen en ik kan nog weinig zeggen van de tussenstand, want ze gaan gelijk op. Dus laat even weten welke plaat je gekild wil hebben. Dan hoor je het zo.

0: Elke zaterdag en zondag hoor je mij van 7 tot 10. En rond de klok van 9:15... dan is het aan jou om te bepalen welke Veronica parel je kilt. Want de discussie is niet, is het een goede plaat of niet? Het zijn altijd twee hele goede platen. Ze zijn ijzersterk en daarom is het ook zo moeilijk om een keuze te maken. Welke gooi je weg op dit moment? Het woord moeilijk, die is heel veel teruggekomen in de app. Ik zie dat heel veel luisteraars het best wel moeilijk vinden om een keuze te maken. Dat is het idee natuurlijk. Sandy, ja, die vond het woord moeilijk. Ja, twijfelachtig denk ik zo te horen.
1: Soms in het leven heb je lastige keuzes, moeilijke keuzes, hele moeilijke keuzes. Maar deze is zo makkelijk. Doe maar.
0: Sorry, wat zei je?
1: Succes met je uitzending. Doe maar. Doei.

0: What Can I Say en daarvoor nog Doe Maar en de Bom. Ik heb iets gedaan waar ik niet heel veel kwaad in zie, maar tegenwoordig weet je het niet meer. Ik heb een audio-appje gestuurd aan vriendinnen en ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Die mag je zo delen en deze van Bruce komt er ook zo aan.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go.
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore. Verblijf je in een lekker hotel. En heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Veronica weerbericht.
0: Is het barbecue weer? Ja, ik zou zeggen van wel. Vanochtend schijnt de zon volop en wordt het al snel warmer. Vanmiddag wordt het volop zomers met heel veel zon en weinig wind. Het wordt zo'n 23 tot 29 graden.
1: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu
1: Lisanne Bronckhorst.
10: Met

0: The Boss, Bruce Springsteen en Born in the USA. Als je net een kind hebt gekregen, moet je rustig aandoen. Je moet opbouwen en zo. Nou, ik vind hardlopen heel erg leuk, heb ik hiervoor ook altijd gedaan. Dus ik dacht, ik ga even met mijn fysio zitten, even een roostertje maken om weer te gaan hardlopen. Maar ik twijfelde wel een beetje aan mezelf. Ik ben van de week gaan hardlopen. En toen heb ik dit naar mijn vriendinnen gestuurd.
1: 1 minuut hardlopen, 2 minuten wandelen. En dat heb ik net gedaan, terwijl Benjamin op bed lag. Wat ik heb gedaan, is de camera voor de deur geplaatst. En elke 2 minuten liep ik langs om te kijken of het oké was. Dus ik heb alleen maar cirkeltjes gedaan om mijn huis. Een kwartier lang, zeg maar. Ik ben wel benieuwd wat anderen hiervan vinden.
0: Ja, wat vind jij? Kan dit? Of kan dit niet? Moedermafia, roept u maar.

got five on it. Ik heb net even gewoon mijn kwetsbaar opgesteld. Ik heb een kindje gekregen en ik probeerde hard te lopen. Dat deed ik dan met een camera voor het raam. En dan ging ik gewoon 2 minuutjes om mijn blokje heen lopen. Dus om mijn huis. Dus elke 2 minuten kon ik kijken hoe het met hem ging. Hij sliep en ik ging weer door. En dat deed ik dan een kwartiertje lang. Dat was mijn hardlopenroutine. Er komen interessante appjes binnen. En dat ga ik zo even met je behandelen. Want wat vinden we daar nou van met z'n allen? Want we vinden altijd overal wel wat van, toch?

0: Like a Heart. Veel reacties binnengekregen. Want ik ben gaan hardlopen. Ja, 2 minuten zeg maar. Ben ik elke keer gaan kijken waar mijn kindje die sliep. Met een cameraatje. Laten we even beginnen met de vinger van Connie.
1: Nee, sorry. Dit kan echt niet. Binnen 2 minuten kan er heel veel gebeuren. Ze zeggen niet voor niks 112 bellen als elke seconde telt.
0: Ja. Oké, die hoor ik. Sla ik even op. Doe ik in mijn zak. Regina zegt, als jou iets overkomt op de andere hoek van de straat, weet niemand dat jouw kind daar alleen ligt. Ja, die komt ook wel even binnen. Daar heb ik niet over nagedacht. Daar zeg je wel wat. Ook wel andere reacties ook gelukkig. Buschauffeur Ferry die zag namelijk laatst een vrouw met de kinderwagen lopen. Of hardlopen. Ja, dat is inderdaad ook een goeie. Heb ik ook overwogen. Alleen dat mag dus niet in de beginperiode. Want dan schudt dat kindje zijn hoofd iets te veel. Marjolein is ook positief. Zegt ze juist hartstikke goed. Lekker opbouwen. Perfecte vondst. En een goede manier om weer te beginnen. Patrick zegt, ik begrijp je wel, Lies. Ik liep eens met de pasgeborene de winkel in. En die lag zo diep te slapen. En dan dacht ik, oh, mijn hemel, het gaat niet goed. Ze is nu een volwassen vrouw. En je moet ook gewoon leren.

0: kaartje in je zak steken met de opmerking dat je baby alleen thuis is en je adres. Dus als er iets gebeurt, als ik aan het lopen ben op straat en mijn baby die ligt een paar huizen verder te slapen, dan kan in ieder geval iemand iets doen. Ja, ik heb net even een bommetje gegooid, Maries. Jij bent vader van 3.
1: Ja.
0: Ben je wel eens de deur uitgegaan terwijl je kinderen thuis waren? Of als je baby sliep in mijn geval?
1: Nee, niet echt. Want ik weet dat mijn vrouw was heel erg hands-on. We hadden wel een restaurant schuin tegenover in de straat. En ja? Dat haalde onze babyfoon net. Dat we zeiden tegen elkaar, we hadden net zo goed die oppas niet kunnen doen. Want we hadden een oppas.
0: Ja?
1: En die daar kwamen wij terug, dachten van, nou, het kind is in goede handen. En dan was de oppas van, ja, ik had de oven, daar had ik dus Nutella in gedaan.
0: Nee.
1: Op overstaan 2000 en had ik 10 minuten vergeten. En toen was ik ook de sleutel waren we kwijt. Toen ben ik door de heg heen gelopen.
0: Oeh.
1: En dus we hadden zoiets van, oh my god, volgende keer dan.
0: Waar heb je die vandaag geplukt?
1: Ja,
0: Mag ik dat even vragen?
1: Uit de buurt later helemaal ontspoort dat kind trouwens. Maar even,
0: wat erg. Ja, kijk, soms denk je dat je natuurlijk met alles het juiste doet. Maar soms, ja.
1: En ik weet wel
0: dat
1: vrouwen zijn meestal beter op die dingen dan mannen. Mannen hebben zoiets van, ik heb dit.
0: Komt wel goed.
1: Dat lukt mij wel, weet je wel. Dus met gewoon multitasken, met zo'n kind helemaal zo opgefrommeld. Met zo'n automatisch geplakband flesje erop. Van, ik kan dat wel.
0: Ja,
1: ik snap jouw vraag wel.
0: Ja, ik denk toch dat dat ook gewoon moet zijn waar je jezelf goed bij voelt. Dat je jezelf wel recht in de ogen aan kan kijken. En denk, oké, dit was.
1: Ja, maar je hebt hem niet alleen gelaten met de pitbull, of wel?
0: Nee. Hij sliep gewoon heel rustig. Ja, het is echt spastisch. Ik zag op een gegeven moment ook mijn buurvrouw, zag ik naar buiten kijken. Want die dacht, wat is die meid nou doen? Waarom zit ze alleen maar rondjes te redden?
1: Ja, ik snap hem wel. Ik denk dat je een goede middenweg hebt gevonden, toch?
0: Ik denk het ook. En langer dan 2 minuten zal ik mijn kind ook echt niet alleen laten. Positievere dingen. Maurice Verschuren hier.
1: Ja.
0: Tot aan 2 met de beste ethisch ooit gemaakt.
1: Ja.
0: Is er al een plaatje waar je enorm veel zin in hebt?
1: Zo? Oh, zoveel. En ethisch waren tijd dat we kinderen zeg maar op de achterbank zonder
0: gordel. Bij mensen
1: in de achterbak, weet je wel.
0: Ja,
1: gewoon met 10 man in de achterbak, gezellig.
0: Dus het kan gewoon allemaal. Zo bij Maurice.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelenmelk, the moo you can't resist.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi. En kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Het Veronica Weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden.
19: En dan Veronica Verkeer. Het valt reuze mee op de weg. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 11 minuten. A37 Holsloot richting Meppen, Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, ook voor Duitsland 10 minuten. En dan zijn er nog snelheidscontroles en die kan je vinden en melden in de Flitsmeister-app.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
22: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: En These Dreams. En ik krijg gewoon een appje van Joas die zegt These Dreams is een schitterend nummer. Dat is ook zo. Daarvoor Frankie Goes to Hollywood en Relax.
1: When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Fuck it. Try again tomorrow. When you have a day that is fucked beyond repair, that is the universe speaking to you. Tomorrow is another day.
0: Weekend. Je vrienden van Radio Veronica zijn hier in het weekend met de allerbeste 80's. Nou, hard echt. Hard is altijd heerlijk om te horen. En Wilson die heeft een nieuw album aangekondigd. En dat komt over een aantal weken uit. 14 augustus. Wel met iemand anders. Met de begeleidingsband Tripsitter. Maar het is wel leuk dat deze oude vrienden en helden nog steeds zo actief zijn. Wij draaien hier natuurlijk in dit weekend alleen maar de allerbeste 80's. En aan jou de vraag, heb je iets wat je wil horen? Je kan het altijd even droppen via de gratis Radio Veronica app. Ik heb sowieso onderweg voor je Supertramp, The Simple Minds. En dit zijn Casey and the Sunshine Band.
2: Het is weekend! Ja, we hebben weer die werkweek voltooid.
3: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de 80's. 80's. Bij Radio Veronica.

zijn een heleboel mensen die trekken gewoon dat weer op een gegeven moment meer in die zomer. En dan krijg ik appjes binnen van, kan je alsjeblieft, weet je, dingen met koud draaien, met winter, Supertramp, It's Raining Again. Je hoort ook nog Simple Minds, Ghost Dancing. Ook leuk om weer eens te horen hier in het weekend met de allerbeste ethisch. Bij je vrienden van Radio Veronica. Zometeen Glenn Frey, The Heat Is On. Kijk, dan gaan we weer de andere kant op. Sorry, ik moet je vast waarschuwen. Na Prince.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Veronica Weerbericht.
12: Vandaag warm zomerweer, 22 tot zelfs 29 graden in het zuidoosten. Er is flink wat zon. Morgen komt het na een lange tijd weer eens tot buien. Had ik maar die supertrend niet moeten draaien. Temperatuur ligt dan ook lager, maar de dagen daarna breekt er opnieuw een warme en zonnige periode aan.
13: Maurice Verschuren.
14: Echte Tilburger, hè? Die zijn gewoon hartstikke vriendelijk. Goeiedag, goeiemorgen. Dat is Tilburg, dat is de Tilburger.

0: Genesis en Mama bij Radio Veronica. Onze nieuwe mama, Lisanne Bronkhorst, is er ook nog bij.
1: Ja, gezellig.
0: Sorry nieuwe dat ik jou zo lang hou hier. Je moet natuurlijk terug, ook naar je gezin. Maar ik wil je toch heel even... heb je nog even nodig voor het volgende?
2: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now. The Vinyl Countdown.
0: Want het is weer tijd om het leukste te draaien van de platenspeler. We hebben natuurlijk op zondagavond daar 2 uur lang de platenzaak voor met Wouter van der Goes. En ik draai zoiets van het beste uit de top 40 van 1986.
1: Oh. Dat is wel een mooie plaats, zeg. Ja, ik weet niet waar ik moet kijken. Zo'n goede. Oh, Gerard Joling.
0: Gerard Joling staat erop. Mai Tai, Lee Towers, Modern Talking, Robert Long. En aan het eind van het jaar komt dan altijd de verzamelaar met de grote hits uit. Nou, dit ga ik zo meteen draaien. Maar eerst wil ik even van jou weten, Lisanne. Wat zijn nou de meest verkochte albums deze week op vinyl?
1: Op dit moment, ik doe even een top 3'tje. Olivia Rodrigo op nummer 3. You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Rolling Stones hebben we uitgebreid besproken. Foreign Tongues natuurlijk staat op 2. En een nieuwe binnenkomer. Gracie Abrams, Daughter From Hell.
0: Daughter From Hell. Geweldige titel ook nu alweer.
1: Ik heb hem nog niet geluisterd, maar dat ga ik dus wel doen. Alleen al om die titel.
0: Ja, heel goed. Hey, dankjewel Lisanne. Wat ik ga draaien dus van de verzamelaar het beste uit de top 40 van het jaar 1986. Iets wat je misschien niet verwacht en... Op, je hoort hem niet zo vaak. Het is Centerfold met Dictator.

0: er nog eentje. The Love Shack, the B-52's.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: En daarvoor van vinyl Centerfold Dictator uit Nederland. En ik zit bijna gewoon in shock te kijken naar een oud videoclipje, want het was behoorlijk pikant. Ik hoor mijn vrouw altijd zeggen dat in de jaren 80 een hele generatie mannen verpest is met fetishes voor het leven. Ik herken me daar totaal niet in, hoor. Echt niet. Maar echt, ja, het was, weet je, Centerfold, het was echt hoog playboy gehalte in de jaren 80. Laura Fiji zat erin, die onder andere later natuurlijk heel bekend werd als solo jazzzangeres, maar ook Rowan Moore en Cecilia de Larrie. En ja, dit was toch wel iets dat je, ja, je moet het eigenlijk gewoon een keer opzoeken, even zo'n videoclipje van Centerfold. Maar erg leuk om weer eens te horen van vinyl. En ik kreeg

Dus Radio Veronica app. Oh, er is heel goed nieuws voor je als je van Formule 1 houdt. Ik ga je zo vertellen wat eraan komt komende week. Bij Nick van der Brugge in de middagshow gaat er iets heel erg gaafs gebeuren. Ik

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches sounda looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
14: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
15: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
20: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
21: De prijsfavoriet.

0: met het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. De twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Het vrolijke weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien.
2: Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Tiel-West, 18 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen, 35 door een ongeluk. En de N325 Kleve richting Nijmegen, daar 23 minuten. Dan meldt Flitsmeister ook nog 12 snelheidscontroles. Je kan ze allemaal vinden en ook melden als je er een tegenkomt in de Flitsmeister-app.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke

0: die knakworstjes en noedels. En soep. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

het weekend van de Grand Prix van Hongarije. We hebben vanmiddag om 4 uur de kwalificatie, morgen de race. En vanaf maandag gaat er iets heel leuks gebeuren. Ik zei het je net al, wij gaan iets heel tofs doen. In oktober is de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. En jij maakt vanaf maandag bij Nick van der Brugge in de middagshow kans op tickets. We hebben hier dan een grote koffer in de studio met een cijferslot. Elke dag stelt Nick een vraag waarop het antwoord een cijfer is. Heb jij aan het eind van de week alle cijfers verzameld? Kom je vrijdag in de uitzending live? Dan kan jij misschien wel die code kraken. En dan springt zeg maar misschien wel bij jou die koffer open. En heb jij die tickets te pakken naar de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Vanaf maandag dus hier bij Nick in de middagshow. Bij je vrienden van Radio Veronica natuurlijk.

0: Tell Her About It.
1: Het was wel schrik hoor. Hey, 77 moesten allemaal concerten schrappen. Billy Joel vanwege een hersenaandoening. Waarbij die, zijn evenwicht wordt aangetast. Maar hij zei, het is eigenlijk alsof je constant op een boot staat. Maar toch dook hij weer gewoon op bij wat tribute bands. Dus het gaat op zich wel weer het zingen. Hij ligt in de clinch ook een beetje met Hollywood. Want er is een film in de maken over zijn wilde beginjaren. En hij heeft laten weten dat hij daar niets mee te maken wil hebben. Allemaal gelogen. Er is niks van waar. Tell Her About It. Daarvoor Texas and I Don't Wanna Love Her. Dit is Radio Veronica, de beste 80's. Met nu Sweet Little Mystery. Dit is Wet, Wet, Wet.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore. Verblijf je in een lekker hotel. En heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
15: Veronica Weerbericht.
16: Ja, het is vandaag warm. 22 tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De zon die schijnt flink. Er is ook wel wat bewolking her en der. Morgen dan komt er na een lange tijd weer eens wat regen onze kant op. Temperatuur ligt dan ook een stuk lager. Maar de dagen daarna breekt er opnieuw een warme periode met zonnige periode aan.
0: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
0: Maurice Verschuren.
17: Met de

0: Bill Medley en Jennifer Warnes, I've had the time of my life.
1: De beste 80's, hier weekend op Radio Veronica.
0: Wanneer heb jij stiekem Dirty Dancing voor het laatst gekeken? En was je ook weer zo onder de indruk? The Time ook nog en Jungle Love. Project van Prince, die eigenlijk ook... eigenlijk stiekem gewoon de hele Time, dat was allemaal van hem. Hij speelde het allemaal zelf in. En het was een jeugdvriend die hij naar voren schoof. Jungle Love hierbij, je vrienden van Radio Veronica. In het weekend met de beste 80's. En zo af en toe dan pak ik even iets uit de kast dat we allemaal zijn vergeten. En ik heb er weer eentje voor je.
2: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
3: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
1: Verscheurend vergeten classic.
0: We gaan terug naar begin jaren 80. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Eigenlijk best wel een bekende plaat voor velen, maar nooit echt in de Nederlandse hitlijst gestaan. Het was eigenlijk een maand voordat Ian Curtis, toen 23, een tragisch einde aan zijn leven maakte. Het ging ook over relaties en dat is allemaal gesodemieter en gedoe. Love Will Tear Us Apart, Joy Division, bij Radio Veronica.

George Michael en Faith. Bij Radio Veronica, het is 10 voor 12. Straks over een klein half uurtje is het weer tijd voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere plaat uit de 80's die op het randje is? Waarbij je denkt, nou ja, dit is eigenlijk wel zo fout. Dan geef hem vooral aan mij door, want ik draai ze gewoon zonder schaamte voor je. Dus Fout van Oud suggesties, geef ze door via de app uit de 80's. Kan ik het straks voor je draaien.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan!
13: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
26: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
27: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
28: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen en het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
2: En dan Veronica verkeert dus redelijk druk, 108 kilometer. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 22 minuten. A50 Arnhem richting Os voor de Takietesbrug, 26 minuten. En de N325 Kleven richting Nijmegen, daar 28 minuten extra. De kortere files en de snelheidscontroles die vind je allemaal in de Flitsmeister-app.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
32: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
34: Simyo.
35: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
34: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
35: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
34: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
36: Van Albert Heijn.
37: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Michael Jackson. Just Can't Stop Loving You. Krijg nog een appje. We hebben hier Veronica als gezelschap meegehad op de 1500 kilometer naar Kroatië. Daar in het huisje. En nu weer onderweg naar Nederland. Heerlijk met Michael Jackson. Fijne uitzending. Dankjewel voor je appje. En misschien heb jij er wel zin in, want hij komt naar ons land. De musical MJ. Die draait al een tijd. Was al te zien in Broadway, Londen, Australië, Hamburg. En hij komt nu naar Nederland. En dat gaat eigenlijk over de wereldtournee. De voorbereidingen van de wereldtournee uit Dangerous 1992. Ik was er als kleine jongen bij. Helaas weet ik er weinig meer van. Dat is jammer altijd. En wat ze gaat doen is, de nummers blijven wel origineel, maar de dialoog wordt vertaald naar het Nederlands. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dus volgend jaar dus zal het ook hier in ons land te zien zijn. Dit is Radio Veronica. Er komen al heel veel leuke appjes binnen voor Fout van Oud. Echt heel veel grappige dingen. Sommige dingen ook uit de 90's. Dus je moet even denken aan iets uit de jaren 80. Maar heb je een foute plaat, geef hem even door via de gratis Radio Veronica app. Sowieso onderweg zometeen Simply Red, New Flame. En dit is Bryan Adams.
1: Maurice Verschuren.
2: Je loopt hier maar als een klotte mayonaise met slazo's benen. Of er niks aan de hand is over de camping. Ik snap dit niet.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
1: Veronica. Join the summer. Oh, summer night. Met de beste muziek aller tijden.

0: Queen. En David Bowie, Under Pressure. New Flame ook nog, Simply Red, leuk, die hoor je niet zo vaak. En The Summer of 69 van Bryan Adams. Waar die toch iets heel anders mee bedoelde dan wij allemaal dachten met 69. Ik bedoel, Bryan Adams was een jaar of 8 of zo. Die kon niet weten waar 69 voor stond. Dat ging over een jaartal. Dat hij ook nog niet eens echt heeft meegemaakt. Dus het is allemaal, je moet het allemaal met een korreltje zout nemen. En wat dat aangaat, zitten we nu in de juiste rubriek. Want het is tijd voor Fout van Oud. Er komen heel veel leuke dingen binnen. Martin die zegt, wat dacht je van Whistle met Just Buggin? Heel fout, maar wel erg geinig. Right Said Fred komt binnen. Rudy, hele leuke, maar is net 90's. Even kijken hoor. Alinda die komt met Major Tom van Peter Schilling. Ik vind dat een mooie jaren 80 plaat. Wil je die alsjeblieft draaien? Heel veel leuke dingen. Even kijken. Henry die komt nog met... als je een foute plaat wil horen... dan moet Haka Tada Music van Baba en Rudy gedraaid worden. Is net van 1979. Maar in de jaren 80 was hij nog op de radio. En ik kreeg nog een appje binnen van Natasha. En die zei het volgende.
1: Een hele goede morgen, Maurice. Vanaf de bank, want het is pauwvak, dus ik heb eindelijk lekker vakantie. Maar mijn foute suggestie voor Fout van Oud is Kickstart My Heart van Motley Crue. Ook nog een beetje een thema van afgelopen weekend. Weer helemaal bijgekomen, helemaal bijgetankt. Dus misschien leuk om te draaien. Hele fijne uitzending en groetjes Natasha.
0: En afgelopen weekend, daar bedoelt zij dan mee, de zwarte cross. En ik zie dat ze erbij was. Mooie foto met Wout en Frank erop. Nou, ik denk dat het een hele goeie is. Even kijken of die gitaar het nog doet, jongens, na al die jaren. Want het is toch lang geleden, dit. Even kijken. En... ja, hoor. Natasha, daar is hij voor je.
2: Fout van Oud.
0: The Motley Crue, Kickstart My Heart.

0: dit vond ik zo'n mooi eindje. Zo'n lekker eindje. Kickstart my heart. Petra die zegt Motley Crue, eindelijk een keer op de radio. Roy die zegt ook, geweldig dat je Motley Crue draait. Max die zegt, en daar kan ik helemaal inkomen, het is gevaarlijke muziek, ik ga gelijk harder rijden. Ja, pas op hè. Trajectcontrole. En even kijken, Mark die zegt nog het volgende.
1: Oh, Motley Crue. Lekker.
0: Kickstart my heart. Hele leuke fout van oud suggestie van Natasha. En voor de, als je wat ouder bent en je hebt in de jaren 90 ook naar Radio Veronica geluisterd, dan ken je dit misschien ook nog wel als de opener van Stenders en Van Inkel. Het was eigenlijk een beetje Stenders en Ekdom avant la lettre. Laten we het zo zeggen. Meer van de beste 80's zometeen. Kenny Loggins, Spargo en INXS komt eraan met Never Tear Us Apart.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Veronica Weerbericht. Het is lekker zomerweer, 22 tot 29 graden, zelfs in het zuidoosten. De zon die schijnt flink, er is hier en daar ook wel wat bewolking. Maar morgen dan komt er na een lange tijd weer eens even wat regen. De temperatuur die ligt dan even wat lager. De dagen daarna breekt opnieuw weer een warme en zonnige periode aan.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Maurice Verschuren
7: met

volgende. We hebben hier vanaf maandag een hele toffe prijs waar je kans op maakt bij Niek van der Brugge, die dan op de plek zit van Wout en Frank in de middagshow. We hebben namelijk 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. 9 tot 11 oktober is dat. Hier in de studio komt vanaf maandag een grote koffer met een cijferslot. Niek gaat jou iedere dag een vraag stellen, dus je moet de hele week luisteren. Het antwoord op die vraag is een cijfer. Nou, aan het eind van de week, dus vrijdag, dan, als het goed is, heb je dan alle cijfers verzameld. En kom je dan in de uitzending bij Niek, dan kun jij die cijfers en de code kraken. Springt de koffer open en liggen daar 2 tickets voor jou. Naar de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 in. Dus we gaan dat doen vanaf maandag hier bij Radio Veronica. Meer info check je op radioveronica.nl.

0: Propaganda, Jewel Eye-Dye en YouTube BB King When Love Comes to Town. Het is Radio Veronica, het weekend met de allerbeste 80's. Bij mij en bij Dennis Hoebe straks na tweeën. En mocht jij iets willen horen, we hebben natuurlijk maandag tot en met donderdag de Bonanza met Rob. Hij is er weer maandag. Twee uur lang kun je al jouw favoriete tracks op de radio krijgen. Zometeen een 80's Bonanza. Dus heb je iets uit de jaren 80 dat je heel graag wil horen, laat het even weten via de app. Sowieso onderweg Ziggy Marley en de Melody Makers. Look Who's Dancing. Leuk om weer eens te horen. En ook de Golden Earring.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Lekker toch?
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+-gemeenschap. Het Veronica Weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
7: Veronica Verkeer, het is redelijk druk, 136 kilometer. Dit zijn ze vanaf 19 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Stroe, 22. A2 Utrecht Den Bosch voor Kerkdriel, 43 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 19 minuten. Dan meldt de Flitsmeister ook 13 controles. Je kan ze allemaal vinden samen met de kortere files in de Flitsmeister-app. Dank je.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Met liefde en plezier uitgezocht voor je. Ik denk, deze hebben we echt... ik weet niet of ik hem ooit gedraaid heb in het weekend met de beste 80's. Dus het werd tijd voor Ziggy Marley en de Melody Makers. Look Who's Dancing en The Earring met Twilight Zone. Radio Veronica, 13 over 1. Veel mensen zijn natuurlijk op vakantie. Sommige mensen zijn gewoon keihard aan het werk. Ik heb hier bijvoorbeeld Daan. Die appte nog. Danielle uit Limburg. Een dikke kus aan mijn grote liefde William. Sinds 2 maanden dikke mik. Kijk, dat is goed om te horen. Pat die zegt, ik zou graag de Simple Minds willen horen met New Gold Dream of Waterfront. Fijn weekend, Patricia. Ja, voor mij dan Pat, hè. Voor Intimie Pat. En Kok, die zit in de auto en die rijden in Frankrijk. En die stuurde het volgende berichtje.
1: Morgen, middag. Nou, net niet gelukt met de Right Said Fred. Uit de jaren 80. Is de wijfel dat hij uit de jaren 90 kwam. Wat misschien wel uit de jaren 80 kwam, is van Otto. D-I-S-C-O, Disco. Groetjes vanuit Midden-Frankrijk, Kok en Anita.
0: Oké, dankjewel Kok. En goed dat je erbij bent. Die kan ik misschien zo nog even voor je draaien, inderdaad. Madness komt er ook aan. Nightboat to Cairo. En dit is Tears for Fears.
2: Maurice Verschuren.
0: Hey

0: Borderline Madonna bij Radio Veronica. Dennis Hoebe is er ook vast. Dennis, heb jij toevallig genoten van de halftime show?
1: Nou, ik heb vooral genoten van alle verhalen eromheen. Want het schijnt echt, ze hebben elkaar de hersens ingegooid daarachter de schermen, heb ik begrepen. Ja? En Chris Martin van Coldplay, die had het een beetje georganiseerd. Die had ook die mensen samengebracht. En die voelde ook de verantwoordelijkheid. Ik moet dit maar een beetje gaan lijmen. Maar dat was...
0: Was het zoveel ruzie? Vertel eens even.
1: Nou, ego's, grootheidswaan. Mensen die zichzelf iets belangrijker vonden dan de ander. Hij heeft een minuut meer dan ik. Hoe kan dat?
0: Oh ja, dat.
1: En nou ja, Chris Martin die probeerde met... Nee, maar dat komt allemaal goed. Jullie zijn allemaal de beste. Ja. En gaan we met elkaar spelen, kusje erop, pleister. En dan is het allemaal weer goed, weet je wel. Dus eigenlijk een soort onderwijzer moest hij spelen daar zo. Dus daar heb ik wel van genoten.
0: Te veel toppers bij elkaar, hè? Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS. Ja, ga al die gasten maar eens bij elkaar gooien.
1: Precies, ja.
0: En sowieso Madonna in de mix, dan gaat het al mis eigenlijk.
1: Madonna is natuurlijk gewoon wel legendarisch.
0: Ja, ik heb er wel van genoten. Ik vond het een geweldige televisie inderdaad om te zien.
1: Eigenlijk. Ja, ook wel meteen een half uur pauze. Vond ik ook wel lang, hoor.
0: Ja.
1: Tussen de wedstrijd door.
0: Echt bizar.
1: Maar only in America.
0: Only in America, ja. Borderline hoorde je dus Madonna bij Radio Veronica. Dennis Hoebe hoor je straks na tweeën met meer van de beste 80's. En ik zei je net al, maandag is Rob Stenders er weer met de Bonanza. Denk vast na wat je wil horen voor wat was het je favoriete plaat? Tussen 2 en 4 gaat hij ze draaien. En nu is het tijd voor een 80's Bonanza. En ik kreeg een appje binnen van Marion en die zegt het volgende.
2: Mark Elman kennen we natuurlijk allemaal van Soft Cell. Maar is Tears Run Ring ook een optie voor vandaag? Dankjewel, Maurice.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Hey mannen!
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Veronica Weerbericht.
15: Ja, het is vandaag warm, 20 tot 29 in het zuidoosten. De zon die schijnt flink, er is ook wel wat bewolking. Maar morgen komt er na een langere tijd toch echt weer eens wat regen. De temperatuur die ligt dan een stuk lager ook. De dagen daarna gaat de temperatuur opnieuw omhoog en krijgen we weer een lange zonnige periode.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Maurice Verschuren
17: met de

0: kan het niet alleen. Nou, je hoeft het ook niet alleen te doen, want je vrienden van Radio Veronica zijn hier bij de dijk. En daarvoor ook lekker, hè? Some Like It Hot, The Power Station. Ja, morgen krijgen we een klein beetje verkoeling. Het gaat dan weer regenen, maar daarna gaat de temperatuur gewoon weer omhoog, hoor. Overigens, vanaf maandag hier bij Radio Veronica kans op, dit is echt heel tof, 2 tickets voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Dat is in oktober. Wij gaan dat spelen met een heel leuk spel. Maandag tot en met vrijdag bij Niek van der Brug in de middagshow. Niek gaat je iedere dag een vraag stellen. Het antwoord is een cijfer. Je moet eigenlijk de hele week meespelen en luisteren. Heb je aan het eind van de week zeg maar alle cijfers verzameld? Kom je in de uitzending? Dan kan jij misschien de code kraken van dat grote cijferslot. Springt die koffer open en dan heb jij tickets te pakken voor de Formula One Singapore Airlines Grand Prix 2026. Vanaf maandag dus hier bij Radio Veronica. Check even alle info als je meer wil weten op radioveronica.nl. Morgen is natuurlijk de Grand Prix van Hongarije. Om 3 uur de race. Dus je kunt een beetje in de stemming komen. Maar dat duurt nog wel even. Oktober. En volgende week dus jouw kans bij Radio Veronica. Swing Out Sister staat voor je klaar. En dit is Bill Withers. Just the two of us.
1: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Scooters, Swing Out Sister, and You On My Mind bij Radio Veronica. Zo meteen na tweeën Dennis Hoebe. Dennis, het is hier in de studio redelijk cool, hè? Want het is altijd in een geërcode gebouw. Misschien heb jij dat bij jou op het werk ook, dat het eigenlijk gewoon te koud is.
1: Ja.
0: Maar toch, ik ruik onder mijn oksels. Ik denk, nou, het is net alsof die jongen de vierdaagse heeft gelopen.
1: Hard gewerkt, hè? Hard gewerkt. Ja, joh. Maar we gaan nog even door, hè?
0: We gaan nog even door.
1: Zo meteen na tweeën meer ethisch. En een betteltje straks, rond een uurtje of... zullen we doen? Na drieën, denk ik.
0: Kom, weten we al wie? Is dat nog geheim?
1: Nee, dat is nog geheim.
0: Dat is nog geheim.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 2:00.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelste in de training. Het Veronica weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
18: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 22 vertragingen worden er gemeld. Dit zijn de opvallendste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Deil en Zaltbommel. Daar lopen dieren op de weg en is de vertraging op dit moment 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht en doe je er ruim een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Ongeluk gebeurd, 21 minuten. En de laatste de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietesbrug en de Maasbrug. Een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
22: Simyo. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
25: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
26: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
27: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
28: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
29: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.
30: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
31: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
32: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
33: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
34: Kia. Movement that inspires.
35: De prijs van...

Ja, saai en zagrijnig. Probeer daar maar eens hits mee te scoren. Het lukt deze man meer dan ooit. Want hij heeft vooral in de 80's heel veel goede muziek gemaakt. Mark Knopfler. Ja, het schijnt niet echt de meest energieke persoonlijkheid ooit te zijn. Het is ook niet iemand die je er graag bij hebt op een feestje. Maar ja, daar gaat het in de muziekscene soms ook niet heel erg over. Het gaat soms ook gewoon over mooie liedjes maken. En dat kunnen Dire Straits en Mark Knopfler als geen ander. Wist je trouwens dat Dire Straits eigenlijk gewoon financiële nood of geldzorgen betekent? Ja, daar heeft Mark Knopfler geen last meer van sinds het uitbrengen van hun muziek. En dat hij ook wel een menselijke kant heeft, dat laat hij merken in het nummer So Far Away. Gaat namelijk over de tijd dat ze op het hoogtepunt van hun succes waren. Dat ze continu aan toeren waren. En dan trekt het thuisfront een beetje. Dan mis je je familie thuis. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. So Far Away. Dire Straits bij Veronica. Mad at Work. Down Under daarvoor. Het is 2:15. Je luistert naar de beste 80's bij Radio Veronica. Tot 6:00 vanavond. Echt heel veel goede dingen voor je onderweg. Zometeen even rocken met de mannen die net een nieuw album uit hebben. De Rolling Stones staan voor je klaar. Mixed Emotions ga je horen. Ook Miami Sound Machine onderweg. Eerst Joe Jackson. Is she really going out with him?

heerlijke zomerse muziek. Van de Miami Zuidmachine, Gloria Estefan, toen ze nog rock'n'roll was, zou je kunnen zeggen, Conga. En ik draaide ook de Rolling Stones. Ja, die zijn altijd rock'n'roll geweest, altijd rock'n'roll gebleven. En ze zijn het tot op de dag van vandaag. Het nieuwe album is net uit en dat is echt een goed album. Vriend en vijand zijn het erover eens. Daar kun je gewoon gerust mee thuiskomen. Ook als je boven de 80 bent, want dat zijn die mensen inmiddels allemaal. Kunnen nog rocken als de beste. Rolling Stones bij Veronica en dit is America. And you can do magic.

0: Marcel die meldt zich en die zegt binnenkort lekker op vakantie naar Amerika. Dus dankjewel voor het draaien van America. You can do magic. Over reizen gesproken, we gaan iets heel bijzonders doen bij Veronica.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go.
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore. Verblijf je in een lekker hotel. En heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Veronica Weerbericht.
11: Het is 3:05, de zon schijnt en temperaturen zijn best prima. 22 tot 25 graden aan zee tot maar liefst 29 in het zuidoosten. Ook vanavond is het nog lang zonnig en morgen dan is het bewolkt. Komen er verspreid wat buien voor en is de temperatuur wel wat lager, 19 tot 22 graden. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er, 18 vertragingen. Totale lengte 66 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, doe je er ruim een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. Ongeluk gebeurd, 25 minuten vertraging. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht en doe je er een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
12: Dennis Hoebe.
13: Met de beste muziek aller tijden.
14: Dit is Veronica.
13: Iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6.
12: De beste muziek uit de 80's. Bij Radio.

0: Ja, Alice Cooper bij Veronica. Het beeld dat mensen van je hebben kan overal eens een beetje afwijken. In het geval van Alice Cooper zeker. Hij is natuurlijk de rock'n'roll guy op het podium, maar is eigenlijk gewoon een family man die thuis netjes met zijn haar naar achteren loopt. Helemaal geen gekke make-up op heeft. Helemaal geen rare dingen doet verder. Hele burgerlijke jongen. Maar zodra hij dan het podium opklimt, dan is hij weer de grote Alice Cooper. En een van de dikke hits die hij scoorde in de 80's was deze. Poison hoorde je hier tijdens het 80's weekend van Radio Veronica. Phil Collins daarvoor. Against All Odds. Take a Look at Me Now. Het schijnt weer een beetje beter met hem te gaan. Het gaat de laatste jaren natuurlijk vooral over de gezondheid van Phil Collins. Gaat hij ooit nog terugkomen of niet? Hij heeft zelf op dit moment toch wel weer plannen om eens een beetje te kijken en af te tasten of hij iets kan doen muzikaal. Laten we hopen dat het hem gaat lukken en dat hij misschien ooit wel eens wat gaat uitbrengen. Als Paul McCartney het kan, als de Rolling Stones het kunnen, dan moet Phil Collins het misschien toch ook wel weer eens een keer kunnen. Laten we hopen dat de gezondheid dat toelaat. Inmiddels 3:15, zo meteen tijd voor een battle. 2 liedjes van 1 en dezelfde artiest tegenover elkaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet heel hard nagedacht over welke artiest dat gaat zijn vandaag. Dus mocht jij daar een idee over hebben, mocht je erover willen meedenken, dan ben je deze van harte uitgenodigd via de Radio Veronica app. Welke 2 liedjes van 1 en dezelfde artiest en welke artiest vooral zullen we tegenover elkaar gaan zetten? Laat het even weten. Ga ik er zo even doorheen. Tracteer ik je intussen op muziek van Electric Light Orchestra. Staat klaar. All Over the World hoor je naar Ashford en Simpson. Nu hier bij Veronica. Dit is Solid.
1: Veronica. And for love's sake, each mistake. Oh.

veel dingen binnenkomen via de Radio Veronica app voor een battletje. Daar moet ik wel uit gaan komen. Eerst Electric Light Orchestra. All over the world hoor je nu. En zometeen de Bengals. Walk like an Egyptian.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Deze week in de bonus: de Checo Di Martino.

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
13: Huh?

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden... zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes... en was ze bij een dansoptreden van een drag queen... waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
7: Dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 16 vertragingen, totale lengte 51 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Oudekerk aan de Amstel. Daar is de verbindingsweg dicht en doe je er een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een vertraging van een half uur. En de laatste, de A59 Zonzeel-Oost tussen Rosmalen-Oost en Nuland. Een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
18: Omdat ik samen verder wil.
19: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
2: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

en Down to Earth bij Veronica. De beste 80's. Daryl Hall en John Oates hoorde je ook nog. Adult Education. Mannen die samen zoveel hits hebben gescoord. En nu niet meer met z'n tweeën door één deur kunnen. Ze haten elkaar. Ze willen niks meer met elkaar te maken hebben. Maar gelukkig hebben ze genoeg gemaakt om de rest van ons leven mee voor te kunnen. Want denk even na over al die hits die Hall en Oates gemaakt hebben in de 80's. Het zijn er nogal wat. Het is tijd voor de battle. En van alle berichtjes die zijn binnengekomen via de Radio Veronica app heb ik de suggestie van Femke Oudekerk eruit gehaald. Zij heeft namelijk twee hele leuke liedjes van Rick Astley tegenover elkaar gezet. En nu is het aan jou om te bepalen welke van de twee de beste is. Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel via de Radio Veronica app. Gewoon even een berichtje sturen. Als je de app nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. Dus je kunt overal waar je bent ermee luisteren naar Radio Veronica. En dus direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld naar Frank van der Lende om hem alvast even veel plezier te wensen met Veronica's Live Club vanaf 6 uur vanavond. En om door te geven welk van de volgende twee Rick Astley Classics jij het allerbeste vindt. Ga jij voor deze? Win.

0: welke moet het gaan worden? Ga jij voor liedje 1, Whenever You Need Somebody? Of kies je voor liedje 2, Never Gonna Give You Up? De Rick Ashley Battle is bij deze geopend.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Living on a Prayer. Dat was Bon Jovi bij Veronica. Dit is Vanity 6, Nasty Girl. Intussen komen er al veel suggesties binnen als het gaat om
1: Dennis Hoebee.
0: Ja, de liedjes van Rick Astley. Whenever you need somebody and never gonna give you up bij Veronica. Welke moet er zometeen gedraaid gaan worden? Je mag het mede gaan bepalen.

En is aan het genieten van Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En Vanity Six hoorde je ook, Nasty Girl. We zijn bezig met de Rick Astley Battle. Twee liedjes van Rick Astley tegenover elkaar. Jij mag gaan bepalen welke van de twee het beste is. En je kunt kiezen tussen Whenever You Need Somebody en Never Gonna Give You Up. Het zal je niet verrassen dat op dit moment Never Gonna Give You Up aan kop gaat. Maar er kan nog van alles gebeuren. Jouw stem is nog niet binnen, dus laat het even weten via de Radio Veronica app. Ga je voor Whenever You Need Somebody of Never Gonna Give You Up.

0: Spandau Ballet en Gold. Ik zei het onlangs nog. Ik zag een filmpje voorbij komen van de zanger van Spandau Ballet. En die stond ergens op een feestje met net een bakkie te veel op. Stond hier heerlijk gezellig te lallen. Alle liedjes van Spandau Ballet. Het was eigenlijk niet om aan te horen. Dus ja, zo zie je maar. Als je iets te lang doorgaat in dit vak, dan kom je op dit soort plekken terecht. Ja, ik moest er wel om lachen. De zanger van Spandau, zoek het maar even op via Instagram. Je komt het ongetwijfeld tegen. Een van de grote hits, You Are Gold, hoorde je hier tijdens het beste ethisch weekend. Zometeen onder andere Stevie Wonder en Depeche Mode staat klaar.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend online. Leren.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
15: Veronica Weerbericht.
0: Ja, een lekkere zonnige zaterdagmiddag. Temperaturen tussen 22 en 29 graden in het zuidoosten. Vanavond is het ook nog lang zonnig en morgen een bewolkte dag. Dan komen er ook verspreid wat buien voor en is het 19 tot 22 graden. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment zijn er, om precies te zijn, 8 vertragingen. Totale lengte 24 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Doe je er 11 minuten langer over. A8 Amsterdam Zaandam tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan 8 minuten. En de A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 10. Dan de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 23 minuten. En de laatste de A59 Zonzeel Oost tussen Rosmalen Oost en Nuland. Dan doe je er 10 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Dennis Hoebe.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica.
16: Back to the 80s.

uit de tijd dat de synthesizers nog nieuw waren. Jorden, de Depeche Mode, I Just Can't Get Enough bij Radio Veronica. We zitten midden in de Rick Astley Battle. Femke die koos de twee liedjes uit. En jij mag gaan bepalen welke er zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Dus je kunt kiezen uit deze twee nummers.

op dit moment gaat Never Gonna Give You Up nog steeds aan kop. Maar er kan het een en ander nog gebeuren. Je hebt nog een paar liedjes de tijd om te laten weten welke jij vindt dat er helemaal te horen moet zijn. Kies je voor Whenever You Need Somebody of kies je voor Never Gonna Give You Up. In volle gang de Rick Astley Battle bij Veronica. Laat het weten via de app. Dit is Stevie Wonder. When I-

wist het toch een enorme hit te scoren met een geleende sound. The Outfield, Your Love, hoorde je bij Veronica. En Stevie Wonder draaide ik I Do. En Roland, die belt zich en die zegt 2027, een nieuw album van Stevie Wonder. Kijk, dat is nog eens goed nieuws op de zaterdagmiddag.

Radio Veronica, iedere zaterdag en zondag tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Het beste gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. De beste 80's dus. You're the PhD, I won't let you down. Het is tijd voor de uitslag van de Rick Astley Battle. Femke Oudekerk, die zetten ze tegenover elkaar. Twee classics van Rick Astley. Never Gonna Give You Up en Whenever You Need Somebody. En de meeste stemmen kwamen verrassend genoeg binnen voor deze, ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
4: Ja, je kan hem ook gewoon lekker op Veronica laten staan. Wij zijn namelijk altijd open. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen, totale lengte 9 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug door een auto met pech 12. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Er is de weg dicht en doe je er op dit moment 8 minuten langer over. Heel veel sterkt als je vaststaat.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Proef wat aandacht met smaak doet.
10: De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

Queen en absoluut hun grootste hit, Remember the Promise You Made. En David Bowie, die zat er nog voor, Modern Love. Je luistert naar de beste 80's bij Radio Veronica. En ik kreeg een berichtje van Melle, die zit absoluut te genieten. Lekker in de auto onderweg en die zegt, ja, ik heb alweer zin in een vergeties. En toen dacht ik, ja, dat is een goed idee. Hij gaf zelf een voorzet. Hij zegt, is het misschien niet leuk om een keertje iets van Arcadia te draaien? Bijvoorbeeld The Flame of Election Day. Het is een goede inderdaad, Melle. Maar laten we het gewoon lekker opengooien in de groep. En laten we samen op zoek gaan naar heerlijke vergeties. Liedjes die je eigenlijk veel te weinig op de radio hoort. Die je eigenlijk bijna nooit meer hoort. Waarvan je wel zegt, ja, dat zijn gewoon goede liedjes. Die mogen best wat meer aandacht krijgen. Kijk, je moet niet helemaal onder in je platenkoffer gaan graven. En iets totaal onbekends gaan doorgeven. Maar gewoon wel iets wat bekend genoeg is. Maar wat je gewoon net even te weinig hoort. Dat is een beetje de definitie van de vergeties. En heb je daar een idee over? Heb je een liedje in je hoofd waarvan je zegt, nou ja, die voldoet daar wel aan, dan kun je je bij deze melden via de Radio Veronica app. En dan ga ik er uiteindelijk eentje uithalen. Misschien dat ik het ook nog wel niet arbitrair ga laten zijn, maar iemand gewoon hier in het pand ga opzoeken die dan uiteindelijk een keuze gaat maken uit alle suggesties die er binnenkomen via de Radio Veronica app. Maar het idee is dus, bedenk een vergeties, een liedje dat je veel te weinig op de radio hoort. Enige definitie is wel, het moet gemaakt zijn tussen 1980 en 1989. En ja, niet al te onbekend, maar zeker niet eentje die je heel vaak hoort. Geef hem door via de Radio Veronica app. En wie weet, kan ik hem zometeen voor je gaan draaien tijdens het beste 80's weekend van Veronica. Zometeen Tina Turner. Private Dancer staat klaar. Geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. Die kon zich dus toch best goed inleven. In ieder geval in het verhaal van de Private Dancer van Tina Turner. Zometeen ga je hem horen. Eerst een waanzinnig liedje van The Clash. The Magnificent Seven. Nu bij Veronica.

Veronica met de beste 80's. Shalomar en The Second Time Around. En Pien die laat weten via de Radio Veronica het hele huis schoon te maken. Terwijl ze een klein dansje doet op de muziek van Shalomar. En ook genieten van Tina Turner daarvoor, Private Dancer. Intussen komen er heel veel suggesties binnen voor de vergeties. Liedjes die je wat jou betreft misschien veel te weinig hoort op de radio. En waar je vandaag verandering in kan brengen door ze door te geven via de app. Pim die heeft een linkje gestuurd. Moet ik nog even naar kijken, want die kan ik nog even niet starten. Rudy die zegt twee iconische 80's hits die je nooit meer hoort. Lena van Twee Belgen en I Need a Love van de Amsterdamse band The Box. Ken ik eerlijk gezegd dit. Ga ik even naar op zoek. Hier iemand die zich Haaksels en Breisels noemt. Die zegt vergeties, hoe schrijf je dat eigenlijk? Nou, zoals jij wil. Zij wil graag Baby Talk van Alicia. Maarten, die meldt zich ook. Die zegt, goedemiddag vrienden van de radio. Wat dacht je van het nummer Lavender van Marillion? Tina, die zegt, hey Dennis, wat dacht je van Joe Jackson? Stepping Out uit 1982. Lijkt wel iets goedjes van Tiona. Sandra, vergeties, King for a Day van Thompson Twins. En Arnold, die wil graag The Mission horen met Wasteland. Hier iemand, dat is Nico, die zegt... wat dacht je van Piet Veerman met Sailing Home? Van eigen bodem, hartstikke goed. Ik weet niet hoe jij erover denkt. En Sandra, die zegt... wat dacht je van Happy Hour van The House Martins? Ook een hartstikke leuke suggestie. Lang niet gehoord, te lang niet gehoord. Bellu Sam, Imagination, zegt Carmen. En Ronald, die zegt... hey Dennis, Michael Penn en No Mid. Zou misschien een goede vergeties kunnen zijn. Nou, blijf doorkomen met de suggesties. Welke vind jij dat er gedraaid moet worden zometeen? Welk liedje staat er al eeuwen in jouw playlist? En probeer je altijd je vrienden mee te overtuigen dat het echt een goed nummer is. Geef dat nummer door via de Radio Veronica. En ik denk dat ik de man van de receptie vandaag ga vragen om een keuze te maken uit alle suggesties die binnenkomen. Dus het gaat helemaal eerlijk en open hier bij Veronica. Muziek nu uit Noorwegen van de band AHA. Een van de hits die je ook niet zo heel vaak hoort. En die best wel onder het kopje vergeties gedraaid zou kunnen worden. Dit is Touchy, nu hier bij Veronica.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore. Verblijf je in een lekker hotel. En heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Veronica weerbericht.
12: Ja, de zon schijnt en de temperatuur is prima. 22 tot 25 graden aan zee tot maar liefst 29 graden in het zuidoosten van het land. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig, alleen in het noordwesten wat sluierbewolking. En morgen, dan verandert het beeld een beetje. Dan wordt het een bewolkte dag, komen er verspreid wat buien voor en wordt het 19 tot 22 graden. Dan het Radio Veronica verkeer. Door Flitsmeister op dit moment twee vertragingen gemeld. A37 knooppunt Holsloot Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Dat doe je er 5 minuten langer over. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht. En is je vertraging op dit moment 5 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
0: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
0: Dennis Hoebe.
14: Met de

0: Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

Michael Jackson is bad. Dus ontzettend veel suggesties voor de vergeties binnen. Onder andere Floris, die wil graag The King of Pain van Police. Ik zie onder andere ook Bianca, die zegt... wat dacht je van Tango, Del Bello. Robert wil graag Maria Magdalena van Sandra. Zit zelf in Brazilië. En zal blijven de suggesties doorkomen. Ik ga er even eentje uitzoeken. En ik denk dat ik even naar iemand in het gebouw ren om een keuze te laten maken.

De beste 80's, Radio Veronica met Survivor. Burning Heart hoorde je. Nou, het was even rennen. Ik ben even naar de receptie van het gebouw gerend. En ik heb aan de portier daar gevraagd. Welk van alle suggesties die zijn binnengekomen vind jij dat we moeten draaien? Hij zegt absoluut de suggestie van Floris, want hij is namelijk zelf groot fan van The Police. King of Pain is uiteindelijk de vergeetie van vandaag geworden. Je hoort hem nu hier bij Veronica.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: de stoet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar.
16: Ja. Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
19: Honor the craving.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
24: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6:00. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: Discounter.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus houden we van eten recht seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

De beste 80's, Radio Veronica, Queen hoorde je. I want it all and I want it now. En het zou je niet verbazen. Het is helemaal autobiografisch. Het is geschreven door Brian May. Hij hoorde namelijk zijn vrouw altijd zeggen... I want it all, I want it now. Klinkt herkenbaar, hè? Of niet dan? John Parr hoorde je daarvoor nog. En St. Elmo's Fire, de beste 80's in volle gang. Leuk dat je op adem staan. Zaterdagmiddag vanaf 6 uur een nieuwe aflevering van Veronica's Live Club... met Frank van der Lende. Die gaat een bijzondere artiest ontvangen. Ik ga je straks vertellen wie het is. Blijf ervoor lekker luisteren. Verder onderweg muziek van ABBA.

blijft toch een waanzinnig liedje dit, hè? Een echte top 3000 classic bij Radio Veronica. Je hoorde Kaylee Marillion. En ik draaide ook nog ABBA, Lay Your Love On Me. Laat hem aanstaan voor zometeen onder andere Kid Creole en The Coconuts. En U2 staat ook klaar, hoor je zometeen na deze geweldige track. Op speciaal verzoek van Stephanie. Dit is Simple Minds en New Gold Dream.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey mannen.
9: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Veronica Weerbericht.
13: Ja, op dit moment schijnt bijna overal de zon. En ook vanavond blijft de zon nog wel even schijnen. Alleen in het noordwesten kan je wat sluierbewolking verwachten. Morgen een bewolkte dag. Verspreid over de dag wat regen. En het wordt dan 19 tot 22 graden.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Dennis Hoebe.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
14: Back to the 80s.

Ja, het was een beetje een bijzondere gast, maar wist wel een aantal hele lekkere hits te scoren in de 80's. Kid Creole en The Coconuts, Annie, I'm Not Your Daddy hoorde je. En daarvoor nog U2 en Where the Streets Have No Names. Ik weet niet of je de nieuwe single al gehoord hebt. Is best een lekker liedje. Volgens mij gaan ze met heel veel goede muziek komen dit jaar nog. Dus laten we hopen dat dat inderdaad het geval gaat zijn. Dit was in ieder geval een van de classics uit de 80's. Where the Streets Have No Names. Radio Veronica, de beste 80's nog tot 6 uur bij je. Met zometeen Kim Wilde. Check with Love staat voor je klaar. Eerst deze van Rod Stewart. Sir Rod Stewart moet je zeggen. Dit is Crazy About Her.

blijft toch een van de allerbeste, zegt Ties via de Radio Veronica. Wil ik best wel onderschrijven, Ties. Kim Wilde hoorde je en Shaq with Love bij Veronica. Daarvoor Rod Stewart en Crazy About Her. Het is er tijd voor. Ik ga ruimte maken voor Frank van der Linden. Zometeen na zessen, 2 uur lang Veronica's Live Club. Met vandaag de gast niemand minder dan Ilse de Lange. Tot die tijd nog deze van de Golden Earring. Dit is When the Lady Smiles. Graag.

0: zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
1: de beste muziek uit de 80's bij Radio Veronica.

ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter...

0: Lekker toch?
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: IAMS trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Radio Veronica.

0: Peter Frampton en Show Me The Way live op Radio Veronica.
1: Mic check.
2: Yo, I got.
1: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Yes, daar ben je weer. En eigenlijk moet ik natuurlijk in de traditie doen. Goedenavond. Ja, lekker. De hele week al in de ochtend radio mogen maken. En dan ook weer in de avond. Het is zo'n snoepwinkeltje. Ja, ik roep het vaker, maar I love Radio Veronica. En ik hoop jij ook. En die zaterdagavond is leuk en lekker en gezellig. En ik ga nog niet verklappen wie er zo meteen is. Maar als je de Instagram van Radio Veronica in de gaten hebt gehouden, dan weet je het. Of als je vorige week ook geluisterd hebt. Toen ik de zanger van The Script de gast. En aan het einde van de show verklapte ik het ook al. Voor nu zit ze nog... Kijk, ik heb al iets verklapt. Zit ze gewoon lekker op de bank nog eventjes hier buiten de studio. En komt ze zo meteen naar binnen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Wie het is, hoor je dus zo meteen. Verder wat je van mij kan verwachten. Ja, het is eigenlijk enerzijds heel simpel. Lekker ouwe hoeren over muziek met een grote muzikant. En fijne muziek. Ik heb Wax voor je met Building a Bridge to Your Heart. En deze, een goede Zero's plaat. Pink and Just Like a Pill.

0: Sing a Bridge to Your Heart van Wax al hier. Goedenavond, Radio Veronica is dit met de Live Club. En ja, ik ben zo blij dat ze er is. Altijd vrolijk word ik van haar. Geef haar een groot applaus voor mezelf, in mezelf, met mezelf. Ilse de Lange!
1: Dank u. Hi, goedenavond.
0: Ja, het is toch lekker. Normaal is er staande ovatie uit de radiostudio en allemaal mensen. En wij zijn gewoon met z'n twee.
1: Ik vind het wel leuk, hoor.
0: Lekker is dat. Ja, ik vind het ontzettend fijn dat je er bent. En het is gezellig. We gaan er een fijne tijd van maken. We hebben tot 19:30. Net zo lang we zin hebben.
1: Lekker
0: eigenlijk.
1: Relaxed.
0: Die vrijheid hoort ook wel een beetje bij het radioprogramma.
1: Fijn.
0: Die jij ook wel weer hebt hervonden, toch? Lees ik overal.
1: Ja, het is fijn als je zo ontspannen kan voelen, toch?
0: Ja.
1: Dat je inderdaad meer gesprekken kan voeren. Kan me voorstellen voor jou en wat de ruimte daarvoor hebt. En bij mij is het muzikaal ook dat ik voel van, ik zit gewoon helemaal weer op mijn plek.
0: Hoe kan dat dan? Wat is er een tipping point geweest? Is er zo'n moment?
1: Nee, want dat klinkt allemaal. Ook als je dit uitspreekt, klinkt het meteen heel bewust van, oh ja, van de ene op de andere dag voelde ik iets veranderen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Dat zijn allemaal dingen van die processen die eigenlijk heel onbewust plaatsvinden. En ineens kun je het wel benoemen of wordt het een bewust ding? Omdat je denkt van, wat voel ik me de laatste tijd toch goed? Of wat gaat de muziek vanzelf weer?
0: Maar als je nu goed voelt, dan heb je ook een slecht gevoeld of slechter.
1: Nou, nee,
0: of minder
1: anders.
0: Comfortabel misschien.
1: Anders. Ik denk, kijk, als je eerste album maakt, dan is er totale onbevangenheid. Ja. Want je weet gewoon helemaal geen zak.
0: En naïviteit.
1: Je doet alleen
0: ook.
1: Maar gewoon waarvan je denkt dat je dat moet doen. Met een hele open blik. En ja, je kan nog helemaal niks wegen natuurlijk.
0: Nee.
1: En dan komt natuurlijk gelukkig ook dat succes. En dan komt dat vergrootglas. En dat speelt toch, of je wil of niet, speelt dat toch ergens een rol. Ook al ben ik altijd best wel dicht bij mezelf gebleven. Ik denk als ik nu, wat ik nu kan doen, terugkijken. Dan heb je toch momenten gehad dat ik denk ik iets najaagde wat ik in de kern misschien niet helemaal was.
0: En wat was dat dan? Heb je iets specifieks?
1: Nou, ik ben nieuwsgierig van aard. Ik vind gewoon heel veel leuk. Ik ben natuurlijk opgegroeid altijd met de radio aan bij ons thuis. Elke kamer stond radio. Ook als we weggingen bleef die gewoon aanstaan.
0: Het geluid was thuis.
1: Dus ik ben opgegroeid gewoon met van allerlei muzikale invloeden. Echt niet alleen maar country muziek of zo. Dus dat zit toch ook allemaal in mijn systeem. En dan gaandeweg in mijn carrière kom je mensen tegen en dienen samenwerkingen zich aan. En dan ben ik niet zoiets van, nee, dat ga ik niet. Dan ben ik nieuwsgierig en dan wil ik weten, is dat wat?
0: Ja.
1: En soms, ja, dan ga je, weet je wel, dan denk je achteraf, dat was toch niet helemaal te gek.
0: Maar wat heb je dan zonder mensen voor de bus te gooien, maar gewoon jezelf? Hè? Je kan over jezelf altijd alles zeggen wat je wil. Welk uitstapje was dan niet zo goed, muzikaal? Achteraf denk dat op het moment zelf. Ik ben hetzelfde.
1: Nou, mijn derde plaat is mijn minst favoriete plaat. De clean-up plaat. En dat is wel een plaat. Maar het is heel dubbel. Want het is een plaat die ik op een waanzinnige plek heb opgenomen. Namelijk Capitol Studios in Los Angeles. Met Vinnie Colaiuta op drums. En Neil Steubenhaus op bas. En Greg Fillinganes op. Dat is een soort A-game aan, nou ja, de best of the best aan studiomuzikanten.
0: Ja, ja.
1: Maar de liedjes, ik was gewoon een beetje boos op de platenmaatschappij. En ik was boos op die. En ik was boos. Het is allemaal gewoon een beetje En af en toe komt er wel eens iemand voorbij, een fan, die dan zegt, dat vind ik zo'n mooie plaat. En dat speel je helemaal niet zoveel van. En dan denk ik, het is eigenlijk mijn minst favoriete
0: plaat.
1: Maar
0: ik zit even te kijken, en dat kan misschien ook aan mij liggen, maar de liedjes die er nu op staan, ik zit niet één dat er ook een belletje gaat rinkelen bij mij. Ligt dat aan mij of ligt dat aan de radioplaten?
1: Ik heb er nog wel een Edison voor gekregen.
0: Nee, ook nog.
1: Ja, maar toen was ik er natuurlijk best wel vol van allemaal. Maar nu terugkijken denk ik, dat was toch mijn minst.
0: Maar wat zat er dan in? Was het de boosheid dan inhoudelijk of was het ook muzikaal? Dus is het gewoon.
1: Nou, het is te veel muzikantenmuziek, vind ik.
0: Oh ja. Ja, maar is dat heel erg? Want soms is het toch ook heel fijn om dat te maken.
1: Ja, ik was helemaal gewoon in mijn nopjes. Moet je kijken met wie ik om me heen had. Daar heb ik ook natuurlijk onwijs veel ook van geleerd.
0: Precies, ja.
1: Dus ik heb ook heel veel aan die plaat wel gehad in zekere zin.
0: Oh,
1: maar
0: het is
1: echt niet mijn. Nee, omdat ik vind het liedje moet altijd voorop staan. En alles moet dienstbaar zijn aan het liedje.
0: Ja.
1: Nou waren die liedjes een beetje. Er zijn wel een paar daarvan ik denk, oh ja, die vind ik wel mooi. Maar er ook heel veel waarvan ik denk, weet ik niet. Laat me die maar vergeten.
0: Dat was niet de insteek. Want dat was helemaal niet welke kant ik op wilde gaan. Want ik wilde als beginnen met je nieuwe single, Something Good.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik altijd leuk, hè, als eerste plaats van de artiest die dan hier zo lang te gast is. Maar ik ben nu eigenlijk toch wel heel nieuwsgierig. Als ik er één moet draaien van dat album, nu op Radio Veronica, welke zou dat dan zijn? Welke vind je het minst erg? Of waar zit misschien een heel goed verhaal bij?
1: nee.
0: Want je zegt, ik vind niet altijd, als je zegt, ik wil niks van die plaat draaien.
1: Nee, we draaien niet iets van die plaat. Nee, we draaien niet. Dat doen we lekker je eigen tijd. Nee, dat doen we niet. We gaan vooral door.
0: Doen we lekker maar, je eigen tijd.
1: Maar dit is dat is gewoon heel eerlijk. Dat is mijn minst favoriete plaat.
0: Maar dat is precies waarom ik van je hou en waarom je ook hier bent vanavond. Oké, die doen we even weg, het hele album. Clean-up hebben we ook opgeruimd.
1: Clean-up, weg ermee.
0: Laten we vooruitkijken inderdaad. Ja. Something Good ga ik nu voor je draaien. En voor heel Nederland uiteraard. Is er nog iets wat we moeten weten? Want hij draait nu een tijdje mee, het liedje. Veel op Veronica ook voorbij gekomen. Je hebt live gespeeld bij Geert Ekdom. Wat is het voor liedje?
1: Nou, je wordt er gewoon onwijs blij van. En het omarmt eigenlijk al het mooie in het leven. En dat je dus inderdaad op een gegeven moment in die spiegel kijkt en denkt van, ja, de laatste tijd kijk ik mezelf en denk ik, ja, fijn, hartstikke goed. En dat is een heel mooi gevoel en dat wens ik iedereen toe. En als ik het zing, dan zing ik het ook echt naar de mensen toe van, weet je wel, hard times, dark times, wake up and you see the light, heartbreak to a sweet release. Ja, dat is Something Good.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Mindshift, elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ja?
6: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
0: Frank van der Lende met de

0: I want you to want me van Cheat Trick. Daarvoor nog Bruno Mars en Treasure. Ja, goedenavond. Het is Radio Veronica Live Club met Ilse de Lange. Hallo.
1: Hallo.
0: Ilse. Hi, hi, hi. Something Good, net gedraaid. Dat is nieuwe muziek. We hebben het al over oude muziek.
1: Daar hebben we het niet meer over. Je zou er niet meer over.
0: Dit is wel.
1: Nee, grapje.
0: We kijken vooruit. We kijken ook naar de zomer. Je hebt festivals gedaan. Constant zie je een paar weken geleden. En dan komt er nog van alles nieuws aan. Je hebt drie nieuwe shows aangekondigd. Een maandje geleden. Dat je
1: in april.
0: Volgend jaar april gaat doen.
1: Ja.
0: Is dat niet doodeng als je dan zegt, ik ga dit volgend jaar doen? Dan weet, misschien mis je wel een been. Misschien is het. Het
1: nou
0: is
1: zo ja, ver vooruit. Dat is dat dan.
0: Nee, het is zo ver vooruit plannen. Ik heb geprobeerd. Ja. Ik was ook altijd heel erg vooruitkijken en stip op de horizon. En waar wil ik zijn over 5 jaar?
1: Ja.
0: Ik ben veel meer in het hier en nu aan het proberen te leven.
1: Wat lukt mooi. Niet altijd.
0: Ja.
1: Wat mooi.
0: Maar het lukt niet altijd.
1: Nee.
0: Maar is het dan niet ook een beetje eng?
1: Nee, maar live moet je wel vooruit plannen. Want je wil ook gewoon heel graag. Bijvoorbeeld in april staan we op zaterdagen. En dat is toch fijn, want dan hoeven de mensen minder gedoe met werk en zo.
0: Zeker.
1: Maar dat wil iedereen. Iedereen wil op een zaterdag spelen.
0: Oh, dus
1: je moet ook wel. Ja, nou ja, je moet gewoon echt wel vooruit plannen wat dat betreft.
0: Ja.
1: En ik zit natuurlijk ook gewoon met blokken van The Voice, weet je wel. Dus ik heb opnameblokken waarin ik echt niet heel veel liveshows kan doen.
0: Jouw jaar zit dus ook al best wel een beetje vol altijd.
1: Ja, ja, want eind augustus begint het alweer met de voice-opnames. Nee. En ik doe natuurlijk Voice of Holland en ik doe Voice Kids.
0: Kids, ja.
1: Dus dan hou ik dat ook echt wel vrij, zodat ik me daar echt op kan concentreren.
0: Ja, en dan wil je natuurlijk ook.
1: En dan wil ik in het voorjaar, wil ik net zoals de koeien, wil ik naar buiten. Dan wil ik spelen, ja.
0: Voor de mensen die meeschrijven, zaterdag 3 april 2027 Tilburg. Zaterdag 10 april zit je in AFAS Live. En Martini Plaza doe je. Oh nee, Martini Plaza is 10 april.
1: Sorry, in Groningen, ja.
0: 24 april AFAS Live.
1: Ja.
0: Dus dat zijn drie zaterdagen in april. Maar dan heb je dus dit al staan. Nou ja, je speelt ook festivals en je toert sowieso. Dan heb je de Voice Kids en de Voice Grote Mensen.
1: Ja, Grote Mensen.
0: En dan, wanneer heb je tijd voor jezelf? Hoe deel je
1: alles
0: een
1: alles tussendoor
0: in?
1: Eigenlijk. Nou ja, ik ben
0: je
1: sowieso.
0: Je maakt ook nieuwe muziek nog, dus
1: ja,
0: zit in de studio.
1: En ik heb een studio, dus eigenlijk is mijn huis mijn studio zo'n beetje.
0: Zit je huis ook echt dicht bij de studio?
1: Nou, een kwartiertje rijden of zo.
0: Oh, lekker.
1: Maar ik ben wel meer daar dan thuis.
0: Ja.
1: Thuis.
0: Maar je kan nog wel met. Je gaat wel echt naar je werk. Het is niet dat je wakker wordt en dat je in de studio opstaat. Dat is ook wel het gevaar, hè?
1: Nee. Ja, dat kan ook niet. Nee, misschien is dat ook wel goed.
0: Ja, ja, dat denk ik ook.
1: Maar ik ben wel heel veel daar.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn. Ik heb echt een plek gemaakt die voelt als thuis. Dus het is niet klinisch met blauw ledlicht of zo.
0: Zit je mijn studio echt, hier achter te kraken?
1: Nee, maar dit is een andere vibe.
0: Het is clean. Gewoon, ik vind dit vrij clean, hoor.
1: Het is gewoon mooi opgeruimd. Heel mooi, hoor. Ja, maar wel anders.
0: Ik hou van rommelig ook eigenlijk. Als ik hier elke dag zou zitten, en niet alleen op zaterdagavond, zou ik er meer een rotzootje van maken. En misschien een gitaar ophangen aan de muur. En iets meer die.
1: Dat zou best wel leuk.
0: Toch?
1: Ja. Dat zou best wel leuk zijn.
0: De liefde voor muziek die straalt wel door de radio, maar niet per se uit de studio hier bij Veronica. Maar dat heb jij dus wel veel
1: meer.
0: Dat
1: heb ik wel. Ja, ik heb echt een beetje. Die studio is best wel een legendarische studio. Mm-hmm. En die is ontstaan eind jaren 60 zo'n beetje. Dus ik heb met name de jaren 70 heel erg omarmd wat dat betreft. Die was wel verdwenen, hoor. Want de jaren 80 hadden behoorlijk huis gehouden daar. Dus ik heb het heel erg teruggebracht naar. Gewoon lekker warm.
0: Want je had het overgekocht van Willem van Kooten, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat een fenomeen is dat.
1: Als je het hebt over een goeroe.
0: Ja, precies. En wie daar allemaal hebben gespeeld, voor de mensen die het niet kennen. Je hebt sinds 3 jaar eigen studio. Nou ja, Prince heeft het opgenomen, Bowie heeft het opgenomen. Maar ook heel veel Nederlandse grote artiesten. Direct.
1: Falco.
0: Goede Doel.
1: Ja. Earring ook.
0: Ja, vet.
1: En dan, dus het is heel bijzonder.
0: Maar dat was er een beetje uitgegaan dan, die vibe, of niet?
1: Ja, esthetisch was het. Ja. Ik hou van gezelligheid.
0: Maar kan je het omschrijven? Hoe ziet jouw studio eruit dan nu?
1: Het is gewoon, je loopt gewoon een jaren 70 wolk binnen. Met terracotta muren en bruine, donkerbruin bankstel. En oranje.
0: Ja, dat
1: geel,
0: wilde ik net vragen.
1: En,
0: dan moet je dat oranje hebben, toch?
1: En geel en roze en allemaal bij elkaar.
0: Wat goed.
1: Ja.
0: En hoe inspireert jou dat dan weer om nieuwe muziek te maken?
1: Nou, ik heb heel erg het gevoel als ik daar ben. Muzikaal heb ik dat al, zoals ik al eerder zei, het verwantschap met mijn eerste album, muzikaal gezien. Maar ook, ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in studio's in Nashville, omdat mijn eerste deal daar was. En deze studio doet mij heel erg daaraan denken. Het type studio ook, het type speakers, horend speakers. Ja, En dat als je in die control room bent en je hebt net wat opgenomen, dat je denkt, jezus, klinkt toch goed, weet je wel?
0: dat
1: je zo'n boost krijgt van inspiratie en dat je denkt, nou, portverdikker, is toch best wel goed eigenlijk. Ja, dat moet je hebben. Je moet geïnspireerd raken door wat je hoort. En daar hebben we echt alles voor gedaan. dat dat kan. Ja. Dus we kunnen ook op tape, hoeft niet.
0: Lekker ouderwets.
1: Maar dat is natuurlijk niet iets wat je elke dag doet. Nee. Maar het kan wel. We hebben alles gereviseerd.
0: Ga je een liedje op je nieuwe plaat op tape opnemen?
1: Nou, dat is nog wel de bedoeling, ja.
0: Oké, cool.
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: Dus, maar we gaan wel door tape heen, zeg maar ook. Dus, maar dan gaan we wel ook Pro Tools in. Nou ja, het wordt allemaal te technisch.
0: Ja, Pro Tools is een soort montage opnamesysteem. Ja, nee, heel graag. Ja. Maar het klinkt fantastisch. En vooral, waarom het wel interessant is voor de luisteraar, is omdat het je muziek beïnvloedt.
1: Nou, heel erg. En eigenlijk bij de trapopgang is een beetje het hart van de studio. Daar hangt mijn allereerste plaque die ik kreeg, een award van World of Hurt. Met het hoesje van World of Hurt daarin. En die heb ik toen gekregen van Warner Nashville. En dan, heel vaak loop ik daar langs. En dan denk ik, pot dik, je had eens moeten weten dat je dit nu... Dit is ongelooflijk dat we dat hebben, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus muzikaal zit heel veel verwantschap tussen wat ik nu maak en wat ik toen maakte. En qua gevoel is het heel erg onbevangen en vrij en naturel.
0: Ja, en is het dus het cirkeltje rond met je eerste plaat.
1: Ja.
0: We hadden het eventjes tijdens de liedjes over welke we dan van je gaan draaien. If You Had The Heart, zei jij toen van mijn eerste album.
1: Ja.
0: Waarom die?
1: Nou, ik had het groot geluk dat ik werkte met een heel beroemde producer. Ik had geen idee wie die man was toen ik kon ontmoeten, hoor. Maar later werd het wel duidelijk. Barry Beckett. En hij zat in de Muscle Shoals Rhythm Section. En nou ja, dan moet je maar eens opzoeken. Ik zal niet zo'n hele lijst aan name dropping doen. Maar die, ja, iedereen kwam wel opdagen als hij een belletje deed. Dus waaronder ook Vince Gill. En dus die zingt mee op dit liedje. En elke keer als ik het hoor, ik hoor het gewoon niet zo vaak meer. Ook zelf, je zet niet heel vaak dan die oude plaat maar weer eens op. Dus ik dacht, nou, dit is toch een mooie kans om dat liedje weer eens even te laten klinken.
0: Zeker, nou, we gaan draaien op Radio Veronica. If You Had The Heart van Ilse de Lange van haar eerste plaat. Ja, het is vet. Dit is wel echt lekker, hoor. En echt die Americana.
1: Ja, toch?
0: Ja, heerlijk. Dit is Radio Veronica.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines.

0: heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM-mannen. Nu al zin in morgen.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De prijsfavoriet.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in de Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elk

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Zo'n goede live versie van War van de Livebox 75-85 van Bruce Springsteen samen met de E Street Band.
1: Radio Veronica's Live Club
2: met Frank van der Lende.
0: En ik doe het niet alleen vanavond, hier ook Ilse de Lange in de studio.
3: Ik ben er nog.
0: Hi, hallo. Wat doe je normaal eigenlijk op een zaterdagavond?
3: Nou ja, meestal spelend natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar als niet, dan... Ik ben wel heel erg van de series kijken. En daar hou ik heel erg van. Dat helpt me wel om te stoppen met nadenken.
0: Anders gaat het maar door in dat kopje van.
3: Ja, wel. Ja. Ik ben wel echt wel...
0: En waar denk je dan aan? Denk je altijd aan nieuwe stappen in je carrière? Of ook zorgen maken om je geliefdes? Waar gaat het rondom?
3: Nou, al die dingen, denk ik. Maar toch ook wel veel over... Ja, wat kunnen we toch allemaal doen? En met wie wil ik dan nog schrijven? Of wat gaan we dan volgend jaar dit of dat? Of die tandwieltjes zijn altijd wel in motion.
0: En wat is je grote wens, toch? Met wie je wel zou samen willen werken?
3: Oh...
0: Ja, dat is een grote vraag. Nou, we hadden het net over de Common Linnets, wat jij natuurlijk ook bent. En daar heb je met Waylon, heb je met JB Meijers. Dat is natuurlijk een fantastisch project. En het is gewoon een band nog ernaast eigenlijk.
3: Ja, dat was echt wel mijn wens inderdaad toen, om niet alleen maar in de spits te staan. Om echt met meerdere mensen te zingen. En ja, dat vind ik geweldig. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat ooit ook nog wel weer gebeurt.
0: Ja, want de Common Linnets zijn niet klaar, toch? Dat is gewoon, dat is open. Nee. Die deur staat altijd op een kier.
3: Zo is dat.
0: Ja, ja.
3: En want die liedjes zijn ook te mooi.
0: Mm-hmm.
3: Weet je, ik ben daar zo onwijs trots op die platen. En dat is gewoon te mooi om dat maar voor altijd in een kast weg te stoppen.
0: Zeker. En je hebt er ook best wel veel mee opgetreden.
3: En ook de herinneringen zijn prachtig.
0: Ja.
3: Weet je, we hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Ook in Duitsland veel getoerd.
0: Ja, dat Eurovisie Songfestival heeft je in dat opzicht een windeier gelegd, toch?
3: Ja, ik heb ontzettend veel ook aan Come After the Storm te danken.
0: Kijk je dan ook nog afgelopen
3: Ik kijk altijd.
0: Jaar? Ja, wel?
3: Ja, ik kijk altijd.
0: En kijk je met een hele andere blik naar zo'n Songfestival?
3: Ik kijk altijd. Ja, ik vind het altijd leuk en ik vind het altijd mooi om te zien van... Wat voor tendensen de hip zijn, zodat iedereen elkaar gaat nadoen.
0: Ja.
3: En wat dan juist de pareltjes zijn die totaal daartegen ingaan.
0: Wat jullie wel waren.
3: Wat
0: toen
3: we waren, ja.
0: En wat Duncan Lawrence, ook jouw protégé, natuurlijk ook juist weer deed.
3: Ja, ja.
0: En dan kom je dus, word je of tweede of win je.
3: Nou,
0: toch?
3: Ja.
0: Ja, maar het is misschien wel dare to be different.
3: Ik denk dat dat een heel positief... Dat je dat moet doen.
0: Ja.
3: Daar.
0: Ja. Oké, maar dit was dus een project die je hebt gedaan. De Common Linnets. En dat natuurlijk gewoon altijd nog blijft bestaan. Maar ik heb je even tijd gegeven om na te denken. Of je nog wensen hebt om met iemand te spelen. Of heb je dat je zegt, ik wil nog een hardstyle album uitbrengen. Of een hiphop.
3: Nee, het zit dan toch wel mee in die country hoek. Ja, zo. Ja. Dus echt, weet je wel, zo Morgan Wallen of een Chris Stapleton of Luke Combs of zo.
0: Ja, ja.
3: Weet je daar? Of Kacey Musgraves. Nou ja, noem ze allemaal maar op.
0: Is goed, jongen. Oh.
3: Dus dat vind ik allemaal wel gaaf.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar zou dat kunnen? Dat jij gewoon belt, want jij hebt natuurlijk veel contacten in Amerika. Dat je gewoon zegt van, hey, kan ik het, kunnen we eens wat proberen?
3: Nou ja, soms probeer ik wel eens wat, hoor. Via een DM of zo. Maar ja, dan krijg je nooit antwoord. Maar ik probeer het wel. Oh, ik ben wel iemand die altijd zo peutert. En dan denk ik, dat zal toch maar eens een keer wel.
0: Nou, ik ben helemaal van die school ook. Precies. En misschien moet het ook groeien. Want als je nu een DM'tje hebt gestuurd, je moet niet stalkerig worden. Maar als jij
3: dat doe ik ook niet. Als ik één keer iets stuur, dan ga ik niet nog een keer wat sturen.
0: Nou, je zou misschien nog een keer van, hey, heb je het gelezen? Maar je kan dan ook weer via de platenmaatschappij. Dus dat je via verschillende kanalen. En dan denk je, hey, maar die Ilse de Lange, I saw something in my Instagram. En dat het dan een soort van...
3: Dat het gaat leven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, dus dat soort dingen vind ik altijd wel leuk om te proberen. Gewoon.
0: Ja, maar blijf ook dromen, toch?
3: Ja,
0: want
3: toch?
0: Ook al loop je al een tijdje mee.
3: Ik kan wel denken, dat lukt toch allemaal niet. Nou, dat is toch helemaal geen...
0: Dan kun je net goed op de bank blijven zitten.
3: Ja, toch? Nee, ik ben altijd van dingen proberen. Ook al lijken ze helemaal nooit kunnen gaan lukken, ga ik toch proberen.
0: En qua shows en zo, want het is natuurlijk ook wel nu... Direct Day dan de Kuip, dat mag niet meer officieel. Maar Arena, dat echt zo, heb je nog een bepaalde zaal of een bepaalde plek of een bepaald veld?
3: Nou, dat niet zozeer, maar ik heb wel... Zoals wat, weet je wel, dicht op de muziek. Dat is voor mij wel nu echt een soort van motto. Van ook liedjes zelf kunnen spelen. En zelf kunnen begeleiden. Dat kan natuurlijk niet overal. Maar ik vind het heel mooi als het eigenlijk een beetje tegen de hele stroom van bombastische producties.
0: Ja.
3: Dat je een soort eenvoud ergens in gaat vinden. En dat het wel natuurlijk goed over nagedacht en maar in die eenvoud, dat daar zoveel kracht zit en authenticiteit. En daar ben ik wel mee bezig. Van minder, is meer. Ja. En dat probeer ik heel erg te handhaven nu.
0: Wat leuk. Ja. Wat je sowieso wel gaat doen, is de openluchttheaters in. Vanaf 1 augustus sta je in het Amsterdamse Bos. En dan ga je nog naar het Hertme, Amersfoort, Bloemendaal, Ommen. En ook nog Heeswijk-Dinter. Daar sluit je hem af halverwege september. Ja. Wat ga je daar doen? Is dat ook die less is more vibe?
3: Ja, wel. En bij een openluchttheater is het natuurlijk ook zoals in het theater. Dat je wat meer kleine liedjes kan doen. Dus dat vind ik heel fijn, want dan kun je er wat over vertellen. Mensen zijn aandachtiger en die luisteren dan. Je kan wat kleinere akoestische momenten inbouwen.
0: Ja. Ja. Ja, en je kan mensen echt meenemen in je muziek. Ik heb het nog helder voor de geest. Ik was bij Daniel Loewis in Carré.
3: Ja, dat was ik ook.
0: Oh, echt waar?
3: Ja.
0: Nou, ja, het was fantastisch.
3: Nou ja, mooi hè.
0: Maar hoe hij
3: als je het hebt over gewoon de kracht van de eenvoud, dat was toch gewoon...
0: Hij had de contrabas staan, hij had een gitarist en hij speelde zelfs een gitaar of dus op de piano. En het, maar vooral, want ik vind Daniel Loewis leuk, maar ik kom niet vanuit de streek, hè, dus ik heb iets minder met het sentiment wat veel mensen om mij heen wel hadden.
3: Ja, dat had ik. Ik had ook een vrouw, denk ik, uit Drenthe naast mij. Inderdaad, zing, die zong alles heel hard mee.
0: Maar wat ik zo ontzettend mooi vond, en dat ga jij dan misschien ook wel doen, is dat hij een verhaal vertelde, uiteraard over zijn muziek wel, maar soms wist je niet waar het naartoe ging en dan sloot hij zo af. Elk verhaal kon hij een punt maken, omdat dan een liedje kwam. Ja. Dus je hebt helemaal geen harde punchline te hebben. Maar dat zat echt. Nou, ik zat met kippenvel.
3: Ja, mooi hè.
0: Te luisteren.
3: Dat was echt hartverwarmend.
0: Ja, en dat zie ik dan ook wel. Als ik jou bij zo'n openluchttheater, zie ik dit ook voor me.
3: Ja, dat is ook wel. Dat vind ik geweldig. Het was ook heel inspirerend weer om bij Daniel te zijn.
0: Ja, goed.
3: Dat ik denk, daar gaat het om, potdomme, weet je wel.
0: Ja, verhalen vertellen en dat dan omlijsten met muziek eigenlijk.
3: Maar echt. Zo
0: Still
3: echt.
0: Still Loving After You, die hebben we klaargezet.
3: Ja, ik dacht dat is wel een mooie om een beetje te illustreren. Zo van, nou, af en toe kun je naar dit soort momentjes gaan.
0: En wat vertel je hierbij dan in het openluchttheater als je deze gaat spelen? Van de Common Linnets dus, Still Loving After You. Wat zeg je dan?
3: Nou ja, daar heb ik natuurlijk nog niet over nagedacht. En het hoeft ook niet zo te zijn dat elk liedje een inleidend verhaal krijgt. Maar Still Loving After You voor mij gaat over, ook al zijn mensen heel ver weg. Of ver weg, letterlijk ver weg in afstand. Of ver weg gewoon in je leven. Niet meer gewoon in je cirkel. Dan nog steeds kun je van ze houden. En daar gaat dit liedje over.
0: Mooi. Ik ga hem draaien en ik ga meteen ook afscheid van je nemen. Nou. Dus gaan we hier samen nog even naar luisteren. En dan help ik je naar de uitgang. Het is nogal een tocht namelijk door dit pad.
3: Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. Je kan niet makkelijk verdwalen.
0: Precies. Ontzettend fijn dat je er was.
3: Hartstikke
0: met
3: fijn.
0: Met positiviteit, met je plannen en met je dromen. En blijf het ook doen.
3: Thanks.
0: Dankjewel.
3: Tot gauw.

Aretha Franklin. En daarvoor nog die prachtig van de Common Linnets. Still Loving After You. Ze heeft uitgang gevonden hoor, Ilse de Lange. Maak je geen zorgen. Dit is een fijne plaat om op te dansen of juist niet. I Can Dance, Genesis.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.
6: Frank van der Lende. Met de

0: Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

Zit het beste stukje van het liedje misschien aan het eind? De gitaarsolo van Rosanna. En alleen in de albumversie. En daarom hoor je die altijd op Radio Veronica. Toto en daarvoor nog een Zero's klapper van Bob Sinclair en Love Generation. Uit de overleveringen heb ik gehoord dat het prachtig was. Afgelopen 21 juli in de Avos Live te Amsterdam. Daar stond James Taylor. En ik heb nu een hele mooie voor je. You've Got a Friend.

De opbouw in dit liedje blijft fantastisch. Every time I think of you van de Babies. Begint zo rustig en komt echt tot explosie. Voor nog Alanis Morissette en Ironic. Veel muziek op de zaterdagavond, zodat je een beetje in de sfeer kan komen. Voor als je nog dansen gaat of lekker op de bank blijft liggen. Mocht je twijfelen tussen dansen of op de bank blijven liggen, kan je ook gewoon thuis in de huiskamer dansen natuurlijk. En dat kan dan op deze. Culture Club Karma Chameleon. Lekker. Ik meld me volgende week zaterdag sowieso weer op de zaterdagavond. Maar ook komende maandagochtend hoor. De ochtendshow vervangingsklus gaat nog door.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, autotaalglas.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag... kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8:00.
21: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden... net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden 100.000 mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Met Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
0: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
22: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
22: Hands van voordeel.
19: Aldi.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
25: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petplace en Maxizo.
27: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
28: Voor minder. Simpel.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Bij Eurojack.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. De beste muziek aller tijden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de

0: voorwaarden op ora.nl.
1: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: IM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
13: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
14: Ah, nee.
13: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: lemon zijn.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
1: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Proef wat aandacht met

0: smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoek.

0: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
1: It's lights out and away we go.
0: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
0: De beste muziek aller tijden.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
14: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
18: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie.

0: 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Football International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan is Veronica weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido.
1: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: De beste muziek aller tijden.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro.

zit voor 27 jaar in de gevangenis omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan het Veronica Weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven. Dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk.